0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam. Blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden.
2: Zo.
1: In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien.
2: Oh.
1: Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Sydney. Dan heb ik één melding. Goedemorgen trouwens over allemaal. Het is 1 over 6. Ja, ik hoor eventjes goedemorgen te zeggen. Bij deze, goedemorgen. Een heerlijke donderdagochtend met 1 melding van de ANWB. En dat is een melding vanaf het spoor, want er rijden geen treinen tussen Purmerend en Horen. Dat komt helaas door een aanrijding.
0: Marcel de Vries.
3: Yes.

en ik wil je helemaal. Wij gaan weer eens eventjes spelen. Wat mag het worden? Wordt het een zachte of wordt het een harde voor je? Je mag het insturen, je weet het, met het woordje zacht of het woordje hard in onze NPO Luister-app. En dat doe je vanochtend voor de volgende liedjes. Zacht is vanochtend Guus Meeuwis.

0: de bochten. Laat het weten, waar heb je het meeste zin in? Guus of Bukkers? Zacht of hard? Laat het weten in de app.
1: Hé, hey, Clubby. Ja, een hele bijzondere goedemorgen. Marcel Klaproosje, Tilia Schoonheid. Yo. Daar gaat hij weer, Greenkeepers on Tour. Richting een mooie golfbaantje. 17 graadjes boven de snorkel. En het is al een beetje broeierig, Marcel.
2: Ja.
1: Dus je weet het, hè.
2: Nou.
1: In vetten, die zijn knap. Hé, hey, Marcel. Gisteren iets van tortilla-chipjes met gehakt saus gegeten.
2: Zo.
1: Met kruiden en maïs en een wortel erdoor.
2: Oh, lekker.
1: Nou, dat gaat vandaag wel weer goed komen. Wat heb jij gesnaveld? Ik zat zo eens te denken, Marcel.
2: Ja.
1: Voor de donderdag, Piratendonderdag. En zo'n hele mooie van Benny Nijman. En ga niet weg van mij. Hé, hey, Clubby, geniet van het weer. Hydrateren kun je leren. Titom afknijpen en droog zwaaien.

0: te veel over nadenken dat het heel warm gaat worden. Nee, gewoon lekker van genieten. Het is een prachtige zomerdag in Nederland. Goedemorgen, Tinia.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zomerdag is het.
1: Heerlijk.
0: Nou, dat had ik vanochtend ook, ja, toen ik naar buiten ging. Ik zat nog te twijfelen. Ik heb een shirtje aan nu. En ik dacht, zal ik er nog een jasje overheen trekken? En toen deed ik de deur open. Ik denk, nee, de prima keuze zo. Dit kan prima zonder jas vandaag.
1: Oh,
0: nou, in ieder geval vanochtend.
1: Ja. En ik kan vanmiddag zeker helemaal.
0: Nee, zeker, maar het kan nu al. Het is 17, 18 graden is het al. Dus,
1: lekker man.
0: Ja, fantastisch toch?
1: Ik vond alleen wel een beetje benauwd gisteravond.
0: Nee, ja, dat komt. Wij hadden dat niet. Want het was bij ons eigenlijk de hele dag een beetje bewolkt. En ook regenachtig hadden wij gisteren.
1: Nee, bij mij weer niet. Het was echt een beetje drukkend gisteravond, vond ik.
0: Drukkend.
1: Ja, het was niet zo lekker.
0: Nee, snap ik. Maar ja, god, ja. That's weather, ja.
1: Ja. Maar ja, ik ben er weer blij dat het vandaag weer mooi weer is.
0: Kijk, we kunnen alles regelen tegenwoordig, technisch gezien, maar weer nog steeds niet.
1: Weer nog steeds niet, nee.
0: Weer nog steeds niet, dat wil nog niet. Nee, dat is... Ik zag ook een heel mooi ding met een regenradar. Dat was in het nieuws eergisteren. Dat staan van die dingen, van die apparaten, die staan in het land. En die meten, zeg maar, de regen in de lucht. Bewolking, regen. Maar er is één meetstation ergens in het oosten van het land. Die heeft last van een hele partij bomen nabij het meetstation. Ja. Dus die kunnen een heel gebied kunnen ze niet meten daardoor.
1: Oh.
0: Dat was een probleem. En daardoor weten die mensen daar niet helemaal nauwkeurig wanneer de regen nou gaat vallen.
1: Oh, God.
0: Ja. Dus hadden ze daar boompjes geplant, maar ze hadden niet gedacht dat die bomen zo snel zouden groeien. Dus dat zijn grote jongens geworden. En nu kunnen ze daar een heel stuk kunnen ze niet meten. Was volgens mij in een soort editie 1L of zo was het in het nieuws.
1: Oh.
0: Toen dacht ik, och, wat is dit dan weer knullig, ja.
1: Ja, dat is wel een beetje knullig, ja. En gewoon totaal ook niet over nagedacht.
0: Niet over nagedacht. Dus ik denk van, ja, zet de zagen dan in. Maar ja, dat mag dan weer waarschijnlijk niet. Dan is er weer een...
1: Ja, dat is hetzelfde als je bomen bij je zonnepanelenpark gaat plaatsen.
0: Dat is ook niet handig.
1: Nee,
0: dat is ook niet handig. Nee, dat was een... dit was onhandig. Maar ja, wat ik zeg, ja, gooi de zagen dan in. Maar dan krijg je waarschijnlijk weer een natuurbescherming... of een ander fonds dat zegt van... ja, hallo, dat gaan we niet doen. Was duur zat, geniet er maar van.
1: Ja.
0: Nou goed, anyways, jongens, we zitten er weer. Het is de donderdagochtend. Je mag je laten horen in een tekst of een audio-appje. Vinden we altijd gezellig. Wat brengt jouw dag? Waar ga je naartoe? Wat staat er op de planning? En laat even weten wat je wil qua een liedje zometeen. Wordt het zacht Guus Meeuwis of hard de Bukkers? Nieuwe vliegtuigen die blijken inderdaad minder geluid te maken dan oudere toestellen. Dat lezen we vanochtend. Dat blijkt uit een analyse van geluidsmetingen rond Schiphol. Volgens de cijfers was het vliegverkeer vorig jaar gemiddeld ruim 2 decibel stiller dan in 2018. En daarmee lijkt de inzet van modernere vliegtuigen effect te hebben op de geluidsoverlast rondom de luchthaven. Ja, 2 decibel is niet veel hoor. 2 dB. Nee,
1: dat... En ik heb zoiets van, ja, je weet toch dat je daar bij Schiphol woont, toch? Ja, dan moet je maar gewoon voor lief nemen dat je vliegtuig hoort.
0: Ja, dat is het. Kijk, dit doet niks. Dit is een zoetmakertje. Zoethoudertje, dat is het ook.
1: Ja, het is ook echt een heel onderzoek vanuit het Parool is het...
0: 2 dB, maar 2 decibel is echt niks.
1: Nee, ja.
0: Nee, joh. Nee. Nou ja, mooi hoor. Ik bedoel, het is beter dat het deze kant op gaat dan dat het alleen maar...
1: Nou ja, dat het alleen maar erger wordt, inderdaad.
0: Dat het geluid harder wordt, ja.
1: Ja. Dat is in ieder geval gelukkig, inderdaad.
0: Ja. Vaders maken minder gebruik van aanvullend geboorteverlof dan eerder werd gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ongeveer 6 op de 10 vaders het verlof opnemen. Vooral mannen met een laag of juist hoog inkomen, die maken er minder vaak gebruik van. Volgens onderzoekers spelen financiële redenen, carrièreoverwegingen en sociale normen daarbij een rol. Vaderschapsverlof. Ja, ik ken dit niet.
1: Oh, bij mijn vriendengroep is dit helemaal een ding. Want iedereen begint een beetje kinderen te krijgen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ze hebben allemaal papa dag, hoor.
0: Ja, ik heb dat nooit gehad. Dat was toen niet.
1: Nee, ja, maar ze hebben dat nu allemaal. Om het begin van de geboorte. Het eerste jaar in ieder geval van dat kindje er is, hebben ze allemaal papa dagje.
0: Ja, als je de recht op hebt, ja, waarom zou je het niet nemen?
1: Ja, nee, ja, dat is zo, ja.
0: Ja, je hebt groot gelijk. En ik bedoel, ja, je kan je kind zien opgroeien, ja. Dat doe je het normaal gesproken ook wel. Dat was vroeger ook, hè. Ik snap het wel.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Ik weet nog dat ik de eerste week had ik vrij. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk stom. Want de eerste week heb je kraamhulp. Dus ja, wat doe je? Je bent erbij. Dat is leuk en aardig. Is ook heel mooi. Maar je hoeft niks te doen. Je vrouw ontzorgen doe je die week niet. Want dat doet de kraamhulp.
1: Ja, nou is het volgens mij tegenwoordig ook zo dat kraamhulp dat vroeger was. Dat is nu volgens mij ook niet meer. Dat is heel beperkt geworden.
0: Ja, is een paar dagen nog maar.
1: Ja, volgens mij echt nog maar een paar dagen inderdaad. Ja, klopt, en als je ook wat langer in het ziekenhuis zit, dan is het nog korter volgens mij.
0: Klopt inderdaad, ja. Ja.
1: En ze doen ook niet meer echt volledig dingen wat ze vroeger allemaal deden.
0: Maar ja, vroeger, onze zoon wordt 13. Zo lang is het nog niet geleden.
1: Ja, maar er is wel wat flink wel veranderd in de kraamzorg de afgelopen 10 jaar.
0: Nou ja, goed. Mooi voor de vaders in Nederland.
1: Zeker.
0: Ja, zo is het ook. Vandaag veel zon in het zuiden. Wordt het tropisch warm. Het wordt vandaag 26 in het noorden. 32 graden in het zuiden. Ah,

0: De Blonde ingang.
1: Robert van Hemert en Donnie en Moet dat nou. We spelen hard of zacht en dat doen we met de volgende liedjes. Zacht is vanochtend Guus Meeuwis. Geef

0: één van de twee, die ga ik zo meteen draaien binnen nu. En laten we zeggen een minuutje of 3-4. En in die 3-4 minuten kun je nog even sturen het woord zacht of het woordje hard in de NPO-luisterapp. 6:08, goedemorgen. Hopelijk een beetje een goede nacht gehad. Beetje uitgerust. Of heb je nog laat voetbal gekeken? Ik moet zeggen, ik heb de eerste minuten nog even gekeken van Engeland tegen Kroatië was dat. Ja, met Harry Kane. Harry Kane die de eerste penalty even miste.
1: Oei.
0: Maar de keeper stond niet goed op de lijn, dus die panel mocht over en toen schoot hij me raak. Maar uiteindelijk hebben ze volgens mij 4-2 gewonnen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Oh, dat zijn wel mooie potjes hoor, op het WK.
1: Ik hoorde wel dat Ronaldo niet zo goed had gescoord op bij zijn wedstrijd voor Portugal.
0: En het was natuurlijk ook heel zuur, want kijk, Ronaldo-Messi is een beetje... Ja, dat zijn twee kampen, dat, hè? Je hebt Messi, Ronaldo.
1: Ja.
0: Maar Messi had natuurlijk een hattrick gescoord diezelfde dag, of eigenlijk de nacht voor ons... En dat is natuurlijk heel zuur op de dag dat Ronaldo ook moet spelen. Want hij wil natuurlijk vol in de picture, die Ronaldo. Maar ja, dan ook nog eens 1-1 spelen.
1: Ja, dat is...
0: Ja, dat was niet heel...
1: Niet goed voor je zelfvertrouwen.
0: Was niet lekker.
1: Nee.
0: Maar die man, die is godsgruwelijk rijk, hè?
1: Voor je imago is het meer, denk ik, voor zichzelf.
0: Ja, dat is een imago-ding. Maar god, qua geld heen, hoef je echt geen medelijden.
1: Ongekend.
0: Die heeft een geld.
1: Dat is niet normaal. En die vindt zichzelf ook zo knap.
0: Volgens mij zou ik de rijkste voetballer van deze planeet.
1: Dat zou best kunnen.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, ik heb helemaal niks met die jongen. Ik weet vroeger op mijn middelbare school... al die meiden hadden het allemaal over Ronaldo.
0: Oh ja.
1: Ik vond hem allemaal zo knap.
0: Ja.
1: En ik heb al zoiets van, als jongens al helemaal vinden dat ze knap zijn... en dat ze dat ook echt weten. Kijk, sommigen zijn ook echt knap. Maar sommigen weten dat ook heel goed van zichzelf.
0: Nou, ik ben zo geboren, 10 jaar. Daar kan ik ook niks aan doen. Dat is,
1: Nee, maar voor zelfs nu gastje van Ronaldo denk ik echt... oh, gadverdamme, hoef ik echt helemaal niks van. Nee. Ja.
0: Nee, oké. Okay. Nee, het is duidelijk. Je hebt je punt gemaakt. Akkoord.
1: Punt.
0: Amen. Harold, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier, Ruden. Zonnig, Klasinaveen. Oh, wat een eerbeek. En ik was wat later vanmorgen. Potverdorie, ik werd wakker en het was 6:20 of zo, ik denk. En normaal is 5:00. Dus, hey, een paar minuten verloren. Dus het hele riedeltje wat ik s'morgens doe, ik niet aan.
0: Oh.
2: En dan riep ik naar de rotonde in om de weg op de snelweg op te gaan. Shit, is ook zo. Ding is afgesloten vandaag en morgen. Dus je moet een andere route kiezen. En dan denk ik, we moeten toch langs. Ja, en dan moet je helemaal achterlangs en door over. Heel een klein bruggetje en dan hoppakee. Maar ik ben in

0: inmiddels op de snelweg beland, gelukkig. En ja, na twee dagen deze ellende. Ellende, ja, niks is respect voor de wegwerkers natuurlijk. Het was gebeurd, maar ja, het was even lastig vanmorgen. Moet je even denken, ik was er even vergeten. Nou, in ieder geval, jongens, maak er een mooie dag van. En ik zeg tot morgen.
1: Mooi, mooi. Ja, ik doe altijd even een tipje mijnerzijds, Harold. Eventjes de routenavigatiedingen aanzetten. Maar dan van Waze. Want Waze vind ik altijd een handige app. Die doet gelijk, die weet ook van, oh, de weg ligt eruit. Dan doet hij gelijk even een nieuwe, snelste route doet hij plannen voor je. En ja, dan ben je echt het heertje. Dan is het allemaal weer, dan zit je zo weer op de weg.
2: Ah, dat heeft Maps toch ook, of niet?
1: Gebruik ik nooit. Oh. Vind ik een ingewikkelde, vind ik niet, die werkt niet lekker voor mij.
2: Oh, nee. Ja, dat, ja, ik gebruik altijd Maps.
1: Maps, nou ja, goed, het is met het wat je een beetje ligt. Maar een beetje navigatie, dan zit je zo weer op
2: dat
1: de route.
2: Dat is sowieso.
1: We gaan eens even naar een appie van Herman. Goedemorgen, Herman.
3: Ja, goedemorgen, Marcel, Tinia, Klebby. Ja, Marcel, in onze tijd was het wel anders. Ik ging één dag met de geboorte, één dag met de aangeven. Nou, ja, en we waren zo blij, twee dagen vrij. Nou, toen later, hè, zondag is het vaderdag. Nou,
1: ja.
3: Ik geef een 50 euro cadeau. Maar ze nu al zeggen, oh, wat een mooi weer, pa. Zo gaan barbecue. Nou, zei hij, hoeveel 200 euro aan vlees op.
1: Ja.
3: Jo, wat is. Hé,
1: hey,
3: fijn weekend.
1: Ja, fijn weekend. Oh, het is allemaal donderdag, Herman. Ja, dat is zondag is het vaderdag, inderdaad. Dat is toch wel, moet je wel niet vergeten. Jij woont ook nog thuis, dus je moet wel even wat voor paps.
2: Ja, nou ja, paps die.
1: Even nieuwe sokken of zo? Of
2: nieuwe sokken.
1: Nieuwe sokken.
2: Ja, paps die heeft zeg maar vorig jaar, denk ik.
1: Ja, ja.
2: Een cadeau gehad, zeg maar, voor de komende 10 jaar.
1: Ah, oké. Okay. Want wat heeft hij gekregen dan?
2: Ja, hij wilde zo'n fietsnavigatiekastje hebben van zo'n bepaald fietsmerk.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat is echt heel duur.
1: Heel duur. Dus voor 10 jaar is
2: heel duur. Dus hij heeft voor vaderdag, verjaardag, weet ik al die gekke dagen, heeft hij nu allemaal voor een paar jaar zijn we er even vanaf.
1: Dus
2: maar hij wilde, daar had hij iets aan. In ieder geval, ja. En het was even heel duur, maar hij wilde dat heel graag hebben. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan doen we dat.
1: Maar maak je dan even een tekening voor zondag? Maak even een tekening voor hem.
2: Tekening?
1: Ja, is mooi.
2: Waarom moet ik een tekening maken?
1: Dat doen kinderen voor hun...
2: Ik ben toch geen klein kind meer?
1: Nee, maar je bent wel zijn kind. Maak even een tekening.
2: Alsof jij een tekening gaat maken voor je vader.
1: Nee, maar ik woon niet meer thuis.
2: Dat maakt toch niet uit?
1: Ja,
2: dat
1: vind ik wel. Als je thuis woont, vind ik dan ben je toch echt nog kind.
2: Als je thuis bent, dan moet je een tekening
1: maken. Dan zit je nog onder de vleugels. Dan ben je nog kind. Ik vind wel dat jij een tekening kan maken. Ja, dat doet anders even met je neefje. Even een tekeningetje maken.
2: Oh ja, dan laat ik Fik wel een tekening
1: namens
2: maken.
1: Fik en Tinia.
2: Ja.
1: Ja, Bram, goedemorgen.
4: Morgen Marcel, Tinia, Clubpie. Zo jongens, daar gaat hij weer. Werk ze allemaal. En Marcel er een leuke van. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernacht, een leuk plaatje staat. Ja, ach, hoor de kale aan je toe.
1: Ah, dit vind ik wel een mooi verhaal.
4: The show must go on.
1: The show must go on, Bram, dat gaat gebeuren. En Sven die zegt, ik heb het beste vaderdag cadeau ooit. Ik ga ze verrassen op vakantiezondag. Ze weten niet dat ik kom. Ik heb een retourtje Kroatië geboekt.
2: Oh, dat is heel leuk.
1: Dat is prachtig. Ik zou je zeggen, ik heb dat 1 keer gedaan. Toen zaten mijn ouders die zaten op Karpathos. Karpathos in Griekenland. En mijn moeder wist het, maar mijn vader wist het niet. En ik zei, hou even onder de radar. Maar ik zei, wij komen ook, we hebben ook geboekt. En, en hij was in dat appartementje bezig. Dus ik zeg, wat is het hier warm? Zei ik ineens. Hij kijkt om. Idioot, zei hij, wat doe jij hier? En die was helemaal, hij was tegen het kwaad aan zo. Idioot, wat doe jij hier? En daarna sloeg het om hoor. Daarna was het een hele gezellige week. Maar ja, hij schrok zich helemaal. Nou ja, dat. We gaan hard of zacht draaien. Het is, ja, veruit is het hard geworden. Echt, wat een enorme bak aan appies is het geworden voor de bukkers. Is ook lekker opstaan natuurlijk als je deze even door de boksen hoort. Hoor eens even. Doe je haar met een gitaar. Tenminste, als je haar hebt dan, hè.

0: Leslie Bronkhorst en ik drink rosé. Smakelijk.
1: Vroege Vogel.
0: We doen zometeen de Vroege Vogel. Dat doen we over, laten we zeggen, een kwartiertje ongeveer. Dus laat in dat kwartiertje even weten dat jij onze Vroege Vogel wilt zijn. Dat doe je heel gemakkelijk door even een appje te sturen naar onze Tinia. Die is hier in control als het gaat om de appjes. Die houdt alles nauwlettend in de gaten. Dus stuur vooral even je voornaam. Dat is namelijk de enige toegang tot de Vroege Vogel van vandaag. Voornaam in de app. Mag en kan zo vaak als mogelijk. Wie weet word je eruit gehaald. Krijg je wat leuks opgestuurd ook nog, hè?
2: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Doe je best. Alleen je voornaam.

0: de man.
1: Goedemorgen Tinia, goedemorgen Marcel, goedemorgen Clubje. Vanochtend eerst nog wat bewolking in het noorden. Later komt overal de zon er goed bij en het blijft droog. De wind is zwak, komt uit het zuidwesten. Temperaturen 25 tot 32 graden, dus dat wordt zweten.
0: Ja.
1: En vanavond neemt de bewolking toe met kans op een stevige onweersbui is mogelijk. En daar kunnen ook wel eens windstoten in zitten, dus hou er wel rekening mee.
0: Okay.
1: En hier onze spreuk. Ja. Kijk de hommel stil naar de zwoele nacht.
0: Ja.
1: Dan komt de regen soms heel onverwachts.
0: De hommel. Die hoor je ook niet zo vaak. Dankjewel, Jan.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden.
0: Alright. Dankjewel Sydney. Verkeersinformatie van de ANWB met één melding. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Hofvliet. Daar heb je 6 minuten.
3: NPO Sterren en

0: Gappie Sappie. En daarvoor Dre van Duin, zo zeg je dat dan, André. En als de zon schijnt, dan doet hij vandaag lekker, jongens. We hebben zometeen tijd voor een vroege vogel. En dat zijn we in principe nu nog allemaal. En zometeen is iemand is de vroege vogel. Dat is een hij of een zij die we even in de uitzending trekken over een kleine 10 minuten. Hier in Marcel in de Morgen. Je kan jezelf even opgeven door, door je voornaam te sturen. Dus een appje te sturen in de NPO Luister. Het is vrij eenvoudig, jongens. NPO Luister is de app van de publieke omroep voor alle radiozenders. Alle audio, zeg maar. Het is meer dan alleen radio. Er staan ook podcasts in en dergelijke. En kom bij ons in het kanaal van Sterren. Kun je berichtjes kwijt als je even op het knopje bericht drukt. Het is zo simpel, hè. Kinderlijk eenvoudig, zeggen we altijd.
1: Easy peasy.
0: Easy peasy. Even kijken, Jurian zegt, morgen Marcel, zou je misschien ook even Kevin Bakker met Full Pool kunnen draaien. Laatste dagje werken voor het 3 dagen truck en tractor pooling tijdens Maris Power Weekend. Dat is dit weekend. Treffen ze ook wel met het weer, toch? Het wordt wel redelijk.
1: Het wordt echt supermooi weer, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik ga er misschien morgenavond heen, maar dat is nog even onder voorbehoud.
0: Onder voorbehoud, want waarvan?
1: Ja, of de mensen met mij mee willen of niet.
0: Oh, misschien moet je nog een tekening maken voor het weekend.
1: Ja, ik moet ook nog inderdaad nog een tekening maken voor mijn vader.
0: Ja, dat moet wel even hoor.
1: Nee, ja, dat staat wel op de planning, maar of dat nog gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Maar ja, sowieso Guus Meeuwis komt vrijdag, dus dat vind ik wel echt heel tof.
0: Guus, gaat hij weer spelen?
1: Ja,
0: leuk.
1: Okay. Ik kan optreden, dus ja, en nog een paar andere. En Jorik heeft volgens mij ook een plaat uitgebracht voor de Maaspouw.
0: Oh, leuk.
1: Mij komt hij morgen uit.
0: Oké, nou morgen dan is het inderdaad 34 graden, zie ik. Wel kans op regen morgen, maar zaterdag, zondag hebben we prachtig weer. En maandag ook, zie ik. Maandag wordt het 31 graden met veel zon.
1: Volgens mij is het heel het vooruitzicht voor de komende tijd. Volgens mij
0: echt
1: wel
0: waar?
1: Goed. Ja.
0: Oh, ik heb het niet gezien. Oké. Nou,
1: ik denk dat de zomer nu echt begonnen is.
0: Waarschijnlijk. En dat is wel mooi, want het is zondag de langste dag.
1: Oh ja, dat heb je ook nog, ja.
0: Ja, zondag is dat, 21ste. Dus dat is de dag met de minst donkere uren, zeg maar. Ja. Ja. En dat is nu al, hoor. Als je nu 's ochtends buiten bent om 4 uur, is het ook al...
1: Dat vind ik wel echt heel lekker, hoor.
0: Ja. Ja, is wel lekker enerzijds, maar ik vind 's avonds altijd lastig om op bed te komen. Want,
1: dat is wel weer het nadeel, inderdaad.
0: Voor het gevoel, dan is de dag nog niet om.
1: Nee.
0: dan sta ik buiten te koekeloeren en denk ik, ja, het is nog niet voorbij.
1: Nee.
0: Maar had ik al lang in bed moeten liggen.
1: 's Ochtends word je wel lekker wakker ervan.
0: Dat
1: ik had gewoon al mijn zonnebrilletje op, hoor. Dus straks in de auto.
0: Dat meen je niet.
1: Ja.
0: Ik heb überhaupt geen zonnebril in de auto liggen. Maar dat komt mijn bril is veranderd qua sterkte.
1: Dus werkt die zonnebril...
0: Nee, die heeft een andere sterkte weer. Ja. Dus dan word je zo schelen als een aap. Ja, maar dat is...
1: Je kunt tegenwoordig... die kun je helemaal op die Chinese sites bestellen. Zo'n overzet zonnebril.
0: Nee, verschrikkelijk.
1: Ja, maar die heb je tegenwoordig hele hippe van, hoor.
0: Maar is dat echt zo?
1: Ja. Want mijn schoonmoeder heeft pas ook een paar op besteld. Nou, echt super hip.
0: Oké. Okay.
1: Die heeft gewoon zo'n mooie overzetbril. Ja, het lijkt net echt of dat er geen bril onder zit.
0: Laat mij dat straks maar even zien. Dan, ja, wellicht kan ik dan nog een paar euro aan spenderen. Sam, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen. Het is weer donderdag. Voor mij al bijna weekend. Want morgen ben ik vrij.
0: Oh.
2: Want dan gaan we even heel veel bier drinken bij Maris Power Weekend.
0: Ook al.
2: Fijne uitzending. Achoo!
0: Nou, het is dat ik het weekend al wat te doen heb, man. Anders dan, was dat een mooi ritje geweest. Maris Power Weekend. Dus dat is gewoon...
1: Het schijnt de grootste, volgens mij is het ook zo. Ja, ik heb er niet heel veel informatie over. Maar volgens mij de grootste van, van Europa en Nederland of zo.
0: Nou, lekker jongens. Ga ervan genieten allemaal. Eens even kijken. Dan Dylan, die zegt ook... ik ben het wel met je eens, Marcel. Als je thuis woont, moet je nog een tekening maken. En ik wil er wel mee helpen, zegt Dylan. Dus je hebt support. Misschien kun je nog een... Ja, ik vind het wel mooi als je een tekening... Maar het is ook... Kijk, het is niet alleen... het is vooral heel grappig, is het, als je het doet.
1: Ik denk dat mijn vader heel gek opkijkt als ik een tekening
0: maar dat is toch leuk. En dat moet je dan filmen en dat is leuk voor TikTok. Ja, maar je moet hem niet in beeld brengen, maar gewoon... Dat kan prima. Gewoon de reactie, de audio eronder.
1: Nou ja, als ik eraan denk en ik heb er nog tijd voor, dan ga ik even een tekening.
0: Ja, dat moet je doen. Dat is leuk, man. Dat is gelachen. Eens even kijken. Er zit van alles in de box. Ik zie vooral heel veel mensen die komen binnen met allemaal voornamen. Dat is mooi. Dan kunnen wij even in de tussentijd even een truckerstrekje doen, Tinia. Vind je dat goed? Ik had namelijk eventjes een search gedaan naar wat leuke truckersliedjes. En ik kom uit op een liedje van Ad van Horen. Ad van Horen heeft prachtige liedjes gemaakt in het verleden. Onder andere de DC-10 is een toppertje van Ad van Horen. Leuke piratenliedjes heeft hij gemaakt. En ook truckersliedjes. En ik ga er even eentje doen.

0: Ja, jij had het... jij hebt die net over de buiten de uitzending. En jij vanmiddag naar een naaktstrand.
1: ik zit aan oeren. Ik zei, het wordt prachtig weer. Ik ga vanmiddag naar het naaktstrand lekker in de blote piepie lopen, zei ik.
0: Ja, toen zei ik ze van, ja, weet je, ik vind naakte mensen eigenlijk helemaal niet mooi.
1: Nou ja,
0: kijken.
1: Joh, prachtig. Zo.
0: Nee, maar ik vind gewoon een menselijk lichaam...
1: Naakte mannen
0: gewoon...
1: niet, hoor. Naakte mannen.
0: Nee, maar dat geldt, vind ik, voor zowel mannen als vrouwen. Ik vind gewoon een lichaam, vind ik gewoon mooi met... of een onderbroek, gewoon lingerie of zwemkleding. Ja. Maar gewoon dat over de delen gewoon iets zit. Dan vind ik een lichaam heel mooi, maar niet naakt.
1: Ben je er bang voor die blote delen?
0: Nee, maar ik vind dat gewoon niet mooi. Maar dat vind ik bij mannen ook niet.
1: Lekker dan naakt staan en lekker in de blote piepie. Heerlijk.
0: Kijk, mannen kunnen heel mooi lichaam hebben, maar wel gewoon met een ondergoed of een zwembroek aan.
1: Nee, man is niet mooi. Kan
0: en
1: niet
0: dat vind
1: zijn.
0: Ik bij vrouwen net zo, hoor. Ja, echt, ik heb een keer de Playboy hier open gehad, maar ja, ik denk zelfs voor iets van, ik vind dat een vrouw dan toch mooi met lingerie aan.
1: Okay.
0: Of bikini of badpak. Maar
1: Ja. Die kunnen we nog wel even over discussiëren. Ik denk dat veel mannen het met mij eens zijn. Dat zonder is ook mooi. Maar...
0: Nee, ja, ben ik het niet mee eens.
1: Oké, hier gaan we nog eens een podcast aan wijden.
0: Ja, dat is goed.
2: Vroege vogel, gaat de wekker. Spring dan snel uit je bek.
1: Ik zit ouwe, ik kom hier op een naakstrand, hoor.
2: Vogel, hij gaat lekker. Als je de radio aanzet.
1: Wat zal dat een beleving zijn, hè?

0: dat is ook, dan zul je net een bekende tegenkomen. Dat is het, of iemand die luistert en zegt, hé, hey, maar jij, ja, jij bent Marcel van de Radio. En dan toch naar beneden kijken, weet
1: ja,
0: je.
1: Ja, dat doe je dan toch, hè. Ja, altijd.
0: Maar ik doe wel, de sauna doe ik wel. Dan gooi ik alles uit. Kan me niks schelen.
1: Ja, maar dat vind ik, ja, ach nee.
0: Maar ook dan denk ik wel eens van, oeh, hier zal je iemand tegenkomen.
1: Ja.
0: Goed, we gaan even naar de telefoon. Wie hangt er?
1: Ja, we hebben aan de lijn hangen Joost uit Sint-Willebrod. En Joost is taxichauffeur.
0: Nou, Joost mag het weten. Goedemorgen, Joost.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen. Zo, je hebt een lekkere verbinding. Dat klinkt goed. Heb je een car kit? Ja? Wat staat hij daarop of niet?
2: Nou, hij zit in mijn oor.
0: Oh, goed. Goed oortje.
2: Ja?
0: Ja, dit klinkt als een, alsof je bij me op schoot zit, Joost.
2: Oh jee.
0: Ja.
2: Nou, ja. Mag ik dan kiezen, Marcel? Mag ik dan met Tini op schoot zitten?
0: Dat
2: is wel
0: dat wil je niet, hoor. Dat wil je niet. Het zit bij mij ook prima, Joost.
2: Nou ja, goed. Kijk, jullie hadden de discussie over wel of geen kleding aan.
0: Ja, hadden we het even
2: maar
0: over.
2: Ik ben het dan met Tinia toch wel een beetje eens.
0: Ja.
2: En niet omdat het Tinia is, maar er moet ook iets te ontdekken vallen, hè?
0: Ja. Ja, ik ben altijd van lange halen snel thuis, Joost. Hij is onder de rollen. Jij bent taxichauffeur. Je bent alweer vroeg op pad.
2: Ik heb net mijn eerste klant in de bus zitten.
0: Oh, wat leuk zeg. Ah, dan
2: moet
0: je...
2: die gaat gezellig werken.
0: Die gaat lekker werken en die mag jij naar plaats van bestemming brengen.
2: Jazeker.
0: Heel mooi, Joost. En hoe vroeg ging jouw wekker?
2: Die ging om 5 uur.
0: 5 uur.
3: Vroege vogel.
0: Vraag onze vroege vogel, Joost uit Sint-Willebrod. Joost, wij gaan jou even wat leuks opsturen. We wensen jou een goede rit met je eerste klant. En dan gaan we nog een leuk liedje voor je draaien ook.
2: Ja, dat is hartstikke fijn.
0: Want je wil iets horen van?
2: Ja, van Guus.
0: Guus Meeuwers. Gaan we regelen. Mooie dag vandaag, hè?
2: Hetzelfde.
0: Dag Joost.
2: Hoi, hoi.
0: Mooi.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
3: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
2: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
4: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
2: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yerenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.
5: Zo.
2: Dit was het NOS Journaal.
5: Dan gaan we naar de knoppen. 35.
6: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. 3 meldingen. De A20, Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 7 minuten. 6 minuten op de A27, Breda Utrecht voor Lexmond. En de A73, Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer daar heb je 6 minuten extra. Dat komt omdat het wegdek daar niet goed is.
1: Marcel de Vries.
6: Nou, jou zeg. Goedemorgen. Samen met Tinus tot 10 uur vanochtend. In de ochtendshow hier vanuit Hilversum voor AfroTros op Sterren NL Radio. Jan Smit hoor je zo meteen. Eerst Damian Vos en Diamanten Ring. De nummer.

0: Het is donderdag en dat noemen wij ook wel eens Piratendonderdag. Dat houdt in dat we nog wel eens een piratenplaatje draaien. Nou, dan moet ik zeggen, ik draai wel regelmatig piraten. Ze noemen hier ook altijd, in Hilversum altijd piraten. Ik weet nog, jaren geleden was het al zo. Toen werkte ik hier nog niet eens. Toen was ik een keer ergens waar radiomakers samenkwamen. En toen was een Gerard Ekdom, die zei er, die kwam me tegen op de trap. Die zei, hey de Vries, oude piraat, zei hij. Ja,
1: dat heb je zelf toch maar misschien...
0: Geuzennaam.
1: Ja.
0: Geuzennaam. Maar met trots hoor, met trots.
1: Ja, dat is heel goed.
0: Professioneel amateur ben ik. Ja. We gaan eens even door wat nieuws heen van vanochtend. Het kabinet werkt aan een nieuwe wet die moet voorkomen dat huisdiereigenaren onnodig hoge rekeningen krijgen bij de dierenarts. Dierenartsen die zouden volgens de plannen niet meer financieel beloond mogen worden voor extra behandelingen, medicijnverkoop of doorverwijzingen. Ook moeten tarieven en behandelingen duidelijker worden, zodat de baasjes beter kunnen vergelijken.
1: Ja, maar dierenarts, dat is echt niet normaal. Wat dat kost.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb geen dieren.
1: Dat is echt niet normaal. Echt, al een fotootje, dat kan zomaar €400 kosten.
0: Maar hoe, echt waar?
1: Ja.
0: Zo de knetters.
1: En medicijnen ook, die zijn ook echt heel duur. Ik snap dat nooit waarom dat een dierenarts zo duur kan zijn.
0: Nou ja, ik had gisteren wel met zo'n lief, die wil heel graag een huisdier.
1: Ah.
0: Ja, die vindt dat, die wil dat graag. En die zou dan het liefst een hond willen. Kijk, hij is zijn enigst kind en hij wil eigenlijk wel een beetje een maatje, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ja, wij hebben daar beide, zijn moeder en ik, hebben daar geen tijd voor.
1: Nee.
0: En ik vind, je kan dat wel doen, maar je moet er wel zijn voor zo'n dier. En hij kan wel zeggen van ja, dat ga ik doen. Maar ja, wat als hij verzaakt, dan moet ik er mee. Of mijn ex-vrouw, die moet er mee dealen. Ja, daar hebben we geen tijd voor. En zo'n dier moet wel verzorgd worden. En
1: je kunt
0: moet
1: er ook tijd voor maken, hè?
0: Nee, maar ik zit hier.
1: Ja, maar goed, je zit hier niet heel de dag.
0: Ik ben 4:15 vertrokken. Voordat ik thuis ben, is het zeker na 12:00 vanmiddag.
1: Ja, dat klopt. Maar jouw zoon die gaat meestal als hij dan... Ja, als jij er niet bent natuurlijk. Maar hij kan ook zeggen van ik neem de hond mee als ik bij jou ben of bij je zijn moeder
0: is. Ja, dat zou kunnen. Ja.
1: Want hij gaat niet later dan 8:30 naar school volgens mij. Tussen 8:30 en 9:30.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat zou nog kunnen. Dat zou een overweging kunnen zijn. Dus,
1: maar in het begin wordt het wel lastig, want dan moet je een hond wel echt om het uur of zo, om de 2 uur eruit laten. Maar op een gegeven moment kun je dat wel trainen, dat een hond wat langer...
0: Ja.
1: Maar ja, dat is wel even gedoe. Maar
0: ja, dat is het.
1: Ja, het is wel heel leuk voor hem.
0: Nee, dat is zeker. Dus we zijn aan het zoeken, anders dan...
1: Wat leuk, een hondje.
0: Oh,
1: het is volgens mij volgende week. Neem je hond mee naar je werkdag, toch?
0: Oh god.
1: Ja, dat is volgende week vrijdag.
0: Het gaat gebeuren, geloof ik.
1: Ik neem volgende week vrijdag Pip mee.
0: Pip, de hond van Tinia. Komt hij mee, hè?
1: Ja, volgende week vrijdag is neem je hond mee naar je werkdag.
0: Die is wagenziek. Dat moet je niet doen, joh.
1: Nee, maar ik zet hem in een kratje.
0: Hij komt in een kratje?
1: Ja, wij hebben zo'n mooie boodschappenkratje.
0: Daar komt Pip in een kratje.
1: Nee, en dan hebben wij een soort matje in liggen. Een heel zacht kussentje. En daar zit hij altijd op. En dan kan hij een beetje met zijn kop op de rand leunen. En dan kan hij zo'n beetje door het raam naar buiten kijken.
0: Naar buiten kijken. Dat is beter, ja.
1: Zij zit altijd in een boodschappenkrat, maar dat is ideaal. Want er zit een lekker zacht kussentje
0: in. Nou, we gaan er mee volgende week. Schapenhouders in Friesland die slaan alarm vanwege een nieuwe trend op social media. Jongeren die zouden via Snapchat worden opgeroepen om met stokken achter schapen aan te jagen. Volgens schapenhouders zorgt dat voor stress bij de dieren, veel stress ook. En zijn sommige kuddes wekenlang van slag. Nou, ik zag het gisteren inderdaad op het nieuws, maar dit slaat helemaal kant nog wel. Laat de jeugd wat anders doen.
1: Maar dit is dus alleen in Friesland?
0: Ik weet het niet. Ja, ze doen bij ons soms gekke dingen, dat blijkt. Maar dit hadden wij vroeger niet, hoor. Zeker niet. En voor €49 per maand kunnen reizigers deze zomer onbeperkt met de trein reizen in daluren. Het nieuwe abonnement is bedoeld om treinreizen aantrekkelijker te maken. Maar experts verwachten niet dat daardoor veel automobilisten de auto laten staan. Wel denken zij dat mensen vaker een extra dagje uit of een familiebezoek doen met de trein. Ja, het lijkt me ook wel leuk om even een dagje met de trein even op pad te gaan. Ik zit nooit in het ding. Nooit.
1: Ik heb er zoveel in gezeten dat ik er even helemaal klaar mee ben.
0: Nee, dat snap ik. Dat je dat hebt. Maar reizen nooit met de trein. Vandaag veel zon. In het zuiden wordt het zelfs tropisch warm. Temperatuur van noord naar zuid wordt 26 tot 32 graden. Vanavond is er kans op stevige buien.
2: Dames en heren.
3: Ik zeg oeh. Oeh.
4: Hallo, ik ben Benny Olink. En Marcel de Vries is Ombies.
0: Oké. Met zometeen muziek. muziek van Senna. Gaan we zo meteen draaien. En we gaan even battelen. Binnen nu een paar minuten. Dit is Normaal. Kom erbij.
2: Pietje was een boer, was groot en al.

0: De tijd ging als te vlug. Wie hebt ons verenigd in een vereniging?
1: Het Gilde van de Gulden Greep.
2: Hakkers eerste klas. Een

0: alles wat ik nodig heb.
1: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
0: Alles wat ik nodig heb.
1: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
2: Nou, ik heb vandaag niet zoveel nodig. Een koude rakker.

0: melding. Kijk, piep, piep, piep. Ik denk, wat hoor ik nou? Rijdt hier iemand achteruit de straat in? Piep, piep. Ik denk, oh nee, dit is mijn bad, is dit. En, maar iets met filter, denk ik. Dus toen heb ik hem uitgezet, want ik had geen tijd. Dus nu is het water... Dan weet ik niet of het groen is, de deksel zit erop. Maar ik, ik laat hem even leeglopen. Ik doe er even met de hoge druk. Ga ik er even, of tenminste met de tuinslang even doorheen. En dan moet hij maar even schoon en dan even nieuw water erin. Ja, het is niet anders.
1: Ja, en een nieuw filtertje moet je er even
0: aan. Ja, een nieuw filtertje. Ja, heb ik wel. Maar ik had hem niet goed moeten bijhouden. Goed, dames en heren, wij gaan eens even battelen. En we hebben een bijzondere battle. Tinus.
1: Ja, een zomerbatteltje vandaag. En ik ga echt voor een persoonlijk favorietje vandaag. En dat is In de Zomer van Django Wagner en Sieneke. Ja, dat wordt

0: liedje hoor van Django en Sineke en In de Zomer. Maar ik denk, ik ga erop en erover vandaag.
1: Je hebt maar een hele goeie.
0: Ik ga er wel keihard over. Want deze gaat loei en loei hard. Ik heb namelijk een zomerliedje van The Wild Styles en Niels Geuzebroek met The Year of Summer. En deze gaat hard hoor. Was lekker man. Hoor eens even, raampjes open. Gas geven maar!
2: Yeehoe! Ja. Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Oké, dus zo kan het ook. Het is maar net waar je zin in hebt. Misschien zit je nu aan ontbijttafel en krijg je de hik. Als je dit hoort, denk je van jeetje de Vries, wat doe je? Anderzijds kun je ook denken, ja, we hebben er zin in. Het wordt een machtig mooie dag. Ik ga daarvoor. Of ga je toch voor Django en Sineke? Laat het weten. Je kan stemmen een half uur, nou ruim een half uur zelfs, in de NPO Luister-app.

en Marcel de Vries. Deze week is Loco van Jeffrey Hazen.

0: Jannes en laat de zon maar schijnen. Wij zijn aan het battelen geslagen. En zo, daar wordt lekker gestemd vanochtend. Ik moet ook eerlijk zeggen dat de meningen zijn wat verdeeld. En ik snap het wel, want ik heb wel voor een hele harde gekozen. Maar
1: Hij is wel goed.
0: Hij is wel lekker, hè?
1: Dit is wel echt. Dit blijft ook altijd wel echt. Ieder jaar toch wel weer ook echt een zomerbanger.
0: Ja, zomerbanger. Maar die voor jou is ook leuk. En dat is een niet heel bekend liedje voor heel veel mensen, denk ik. Want het is een albumtrack geweest.
1: Ja, en hij is ook echt wel wat ouder. En ik heb hem echt vorig jaar door jou. Dus credits to you.
0: Ja, thank
1: heb
0: you.
1: Ik hem ontdekt. En sindsdien is hij blijven hangen bij mij.
0: Volgens mij stond hij op een album van Django Wagner destijds. Een liedje van Django en Sineke. En dat heet In de

Daar kun je zin in hebben, hè? Laat het weten. Stemmen doe je vrij eenvoudig. Kan in het polletje. Het polletje is te zien in de NPO Luister-app. Moet je wel even naar het kanaal van Sterren NL. Dat zijn wij. Hallo, goedemorgen. Even op bericht klikken en dan wijst het zich allemaal vanzelf. Dit is Jari Hellegers.

0: Jari Hellegers. En de vlam in de pan. Vandaag schijnt de zon uitbundig en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima die liggen vandaag van noord naar zuid van de 26 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Daar maar een beetje de koelte op zoek ergens. Een beetje schaduw, aircootje hier en daar. Op het strand overigens is het wat minder warm. In Zeeland neemt overigens de kans op mist vanaf 7 vanmiddag toe. En daarbij waait het zwak tot matig. Vanavond en vannacht dan trekken er enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt de heetste dag van de week. Dan stijgt het kwik naar 32 tot, let op, 35 graden. Holy moly. Het is 8:02.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
2: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
1: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat.
0: Dat is positief, jongens. Ja, kan de dieselbenzine weer gaan zakken. Dat doet het al een beetje. Verkeersinformatie van de ANWB, de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en Leenderheide, 16 minuten. 19 minuten op de A28 Amersfoort-Utrecht voor de Bilt. Er staat een auto in brand. 2 rijstroken zijn dicht. En de A73 Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer, het wegdek daar in slechte toestand. 6 kilometer, 22 minuten extra.
3: NPO Sterren NL. Nederlandstalige muziek.
0: Met Gerard Joling en Niet voor één keer.
3: NPO

0: Frans Bauer kreeg namelijk een appje van Rian, of Ryan. Het is maar net hoe je dat wilde uitspreken. En zegt welk lied ik ook al een tijdje heb gehoord. Dat is het liedje van Brabant naar Bordeaux, van Frans en Kafke. Of eigenlijk is het Kafke en Frans Bauer, hè, zo staat hij op de hoes. Toplied, als je die kan draaien, dan wordt het een knaldagje. Nou, dat is sowieso, het wordt sowieso een knaldagje. Wordt het. Het is een heerlijk dagje vandaag.
1: Marcel in de Morgen. The battle.
0: Met vandaag ook een behoorlijke battle. We've got a battle on our hands, Tinus. Is het nog te redden voor jou? Ja, zeker is het wel.
2: Nou, ik denk dat het überhaupt nog niet beslist is wat het gaat worden. Dus we hebben echt nog wel wat stemmetjes nodig, hoor.
0: En we hebben nog een kwartier de tijd, dus jij hebt daar alle tijd voor om zo meteen nog je stemmetje door te brengen. Want hoe meer stemmen, hoe beter, hoe eerlijker de uitslag. Dat is gewoon zo, want dan kunnen we dat bij elkaar opvegen en dan komen we zo meteen met een winnaar. Wordt dat bijvoorbeeld Django met Sineke?
3: Je hart dat

0: Het liedje heet In de Zomer. Daartegenover staat ook een zomerliedje. Wild Styles, Niels Geuzenbroek. The Year of Summer. Ja, even ouderwets rach op die bak. Hatsa. Ja, zo kan het ook, mensen. Lekker als je nu even aan het ontbijttafeltje zit. En je hoort boem, boem, bam, bam.
1: Enge muziek, zou jouw vader zeggen.
0: Ja, dat zou hij zeker zeggen, ja. Boem, die zegt, och, Marcel, enge muziek.
1: Enge muziek.
0: Ja, hadden we heel vaak als we in de auto zaten. En ik ben altijd, als ik in de auto zit, dan moet ik zappen. Ik kan nooit één zender erop hebben. Het moet altijd heen en weer. Het moet zap, zap, zap. En dan kwam ik weer op een zender terecht. En dan werd hij sowieso werd hij al knettergek van mijn gezap. En dan was er weer een zender op met boem, boem, bam, bam. En dan zei hij, doe maar anders, het is enge muziek. Wat zei hij? We hebben straks nog een leuk belletje. We gaan even met Lex Uiting bellen. Lex heeft een nieuw liedje. En hij gaat iets leuks doen, hè, dit weekend.
1: Hij gaat iets heel leuks doen. Ja, ook heel iets heel bijzonders vooral.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Het is namelijk voor het eerst.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Eens moet de eerste keer zijn.
1: Ja, maar überhaupt dat hij daarheen gaat. Maar ook dat wat hij gaat doen is voor het eerst.
0: Oké. Nou, willen we zo meteen meer over weten. Ja, en dit is ook de eerste keer dat zij daarheen gaat. Want we gaan later nog bellen met de queen van het orgel, toch?
1: Ja, gaat ze daar ook heen?
0: Ja, dat dacht ik wel, toch?
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Volgens mij, ze gaat naar Amerika.
1: Oh, ja. Oh, ik denk al naar dat festival.
0: Orgeljoker.
1: Ja, die gaat, die heeft goed nieuws gekregen.
0: Zo, die gaat eventjes, die pakt de zilveren vogel. En die gaat even naar de andere kant van de wereld.
1: Mits natuurlijk Nederland door de eerste ronde komt, hè?
0: Moet ook nog, hè?
1: Dat moet dus nog blijken. En dat weten we nog niet. Maar we gaan er daar even in ieder geval over bellen.
0: Ja. Nou, we moeten die kastenbouwers, die moeten we even oprollen natuurlijk.
1: De kastenbouwers.
0: Kastenbouwers zaterdag, hè? Kastenbouwers, want het is Zweden, hebben we het erover. Zweedse balletjes. Kastenbouwers, die moeten we even oprollen natuurlijk zaterdagavond om 7 uur.
1: Deze is dan maar de kastenbouwers. Want als je het haalt bij hun, dan moet je het nog zelf in elkaar gaan zetten.
0: Ja, die moet het wel. Ja, dat is waar, ja.
1: Maar jongen, echt, het is mij nog nooit gelukt om iets van die winkel in elkaar te zetten. En ik heb het altijd geprobeerd in mijn eentje. En dan altijd moest mijn vader toch komen helpen, want ik had toch net iets anders omgedaan.
0: Technisch inzicht.
1: Ja.
0: Dat is er niet, hè?
1: Nee.
0: Technisch inzicht. Nee. Maar goed dat jij een vriend hebt.
1: Ja.
0: Die kan je wel redden.
1: Al is hij soms ook wel een beetje.
0: Is hij ook niet technisch?
1: Ja, dat wel, maar hij kan ook wel een beetje lomp zijn.
0: Lomp?
1: Ja.
0: Nou, dat maakt niet uit, als maar zit.
1: Ik weet dat hij bij een vriendin van mij een plankje op moest hangen thuis. Toen ze verhuisd waren.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat plankje had hij, zeg maar, moest hij op de muur timmeren. En dat had hij, zeg maar, dat plankje had hij doormidden getimmerd.
0: Oh, dat is goed gegaan.
1: Ja, toen dacht ik, nou schat, dit is.
0: Met geweld.
1: Dit is een goed. Hoe noem je dat?
0: Goed vooruitzicht.
1: Goed vooruitzicht voor als wij samen gaan wonen.
0: Ja, ja, ja, ja. Je hoeft tegenwoordig ook niet te timmeren. Alles kan met high-tech aan de muur.
1: Dat zegt hij ook altijd. Mijn kit, joh.
0: Kit.
1: Kan wel mijn kit.
0: Zo is het. Wie is er niet groot mee geworden? Oké. Okay. We hebben nog een 10 minuutjes, jongens. We verlullen onze tijd, dus doe maar eventjes snel. Stemmen nog op Django en Sineke of die van The Wild Styles met Niels Geuzenbroek.
2: Daar heb je Tinus en Marcel.
0: Ja, daar zijn we. Goedemorgen allemaal.
2: Ze zijn alweer in taal.
0: Fris en fruitig, wat deo onder de oksels en daar zitten ze.
2: Niet voor henzelf, maar speciaal voor jou.
0: Yes. Heb jij zin in een piratenplaatje?
1: Altijd.
0: Ja, mooi. Ik ook. Ik heb namelijk

0: door de jingles heen praten. Wat zeg je? Wat zei je?
1: Ik zeg, ik was even vergeten dat mijn vriend aan het luisteren is.
0: Ach, doe de groet.
1: Hoezo ben ik lomp?
0: Ah ja. Dat weet ik niet. Wat zeg jij?

0: best.
1: Ah, dat was best wel weer gezellig, toch?
0: En Lange Frans en alles wat ik zoek. Het kan nog. 10 jaar, nog 4 minuten. Het kan nog. Wil je daar nog iets over zeggen?
2: Het kan ook voor jou nog.
0: Ja, zeker. Het kan voor mij ook nog falikant misgaan.
2: Ja, daarom. Dus je weet het nooit. Ja, ik ga gewoon even voor een banger van Django en van Sieneke. Het is gewoon echt een lekkere zomerbanger.
0: In de zomer. Ja.

0: Niels Geuzenbroek. Het zijn de laatste minuten dat je kan stemmen in de NPO Luister-app. Lekker toch, dit? Raampjes open, hey.
1: Ja, ik vind het ook een hele goede plaat.
0: Dan maar 5 minuten later op de zaak, wat kan het schelen? Hè? Deze pakken we mee. De meneer op de radio zei het mag, het mag. 5 minuutjes. Maar hoeft niet eens, want het liedje duurt maar 3 minuten en dan is het ook alweer klaar. Stemmen doe je.

0: Wolter Kroes. Laat de zomer in je hart. We doen er nog even eentje voor het nieuws. Voor het nieuws van 8 uur, voordat we zo meteen in het volgende uur allemaal gezelligheid hebben. Want we hebben onze Tom natuurlijk ook. Het is ook donderdag.
1: Het is ook nog eens donderdag.
0: Entertainmentdagje hebben we natuurlijk. Dan gaan we eventjes het laatste nieuws met Tom doornemen. En we gaan zo meteen met Lex even bellen. Lex Uiting. Leuk, gezellig. En tussendoor kunnen we nog eventjes een roulette even draaien. Toch eventjes, gewoon even een balletje even. Gezellig even. Prijsje weggeven. Heerlijk. Ja, Tinia vindt het altijd veel te druk. Maar ik denk altijd, zo gezellig allemaal.
1: Ja, zeker. Heb je helemaal gelijk.
0: Ik denk dan altijd van, als ik nu in de auto zou zitten, dan zou ik ook een beetje entertainment willen, weet je. Gezellig, muziekje, een dingetje.
1: Een beetje entertainment. Dus ze krijgen 4 uur lang entertainment van ons.
0: Dat moet ook. Het is allemaal dus gratis.
1: Daarom.
0: De publieke omroep, dames en heren. Alsjeblieft. We gaan er nog even eentje doen. En dat is...
1: Ja, met 57% van de stemmen heeft gewonnen.
0: Ja.
1: Niels Geuzebroek en Wild Styles met Year of Summer.
0: Yes. Oké, voor de komende drie minuten, nog geen 3 minuten, dames en heren, gaan de subwoofers even bam bam, boom boom. En ga ervan genieten, sla de ramen even open, zet die zonnebril op je neus en enjoy the moment, want dit is even...
1: Ja, want dit hoor je ook niet heel vaak wel.
0: First class is dit, first class summer is het. First class summer. Enjoy.

0: Dames en heren, u luistert nog steeds naar... Tros! Nee, naar Avrotros, Sterren NL.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen... zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
4: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
3: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
5: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
3: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.
0: Zo.
3: Dit was het NOS Journaal.
0: Knijterheet. Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet heel erg druk. De A15 Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam heb je 24 minuten extra. 6 kilometer file. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en De Bilt. 20 minuten autobrand. Twee rijstroken dicht. En de A73 Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer. Daar heb je een vertraging van 22 minuten.
2: Marcel de Vries.
0: Zet hem op vanochtend. Zometeen.

0: Had ik je maar nooit gezoend. Hebt u dat ook wel eens, dames en heren? Dat uw collega u in het ootje neemt. Ik heb hier een collega zitten, haar naam is Tinia. En ik vond het al heel raar, ik moest naar het toilet. En toen zei ze, wil je zo meteen nog even een bakje koffie voor me halen? Ik denk, wat raar, dat moet spontaan komen, toch? Maar goed, als je er zin in hebt, dan haal ik een bak koffie voor je. En dan vervolgens ga je me filmen met een viral geluidje. Wat is dat geluidje dan?
1: Ja, dat is zo'n geluidje op TikTok. Ik denk... Je ziet het dadelijk wel op TikTok.
0: Hoe heet dat dan?
1: Ja, jij bent goed genoeg.
0: Jij bent goed genoeg. Ja, zeker, zeker. Nou, ik ben er wel lekker mee met jou.
1: Alsjeblieft.
0: Ik vond het al zo raar. Ik vond het al heel gek.
1: Ja, ik dacht, ik kan het wel van tevoren zeggen, maar dan...
0: Nee, dan is het niet spontaan.
1: Dat is niet leuk.
0: Dat is niet leuk. Het is 8:08 op deze heerlijke donderdagochtend. Sommige weken vallen soms gewoon precies goed samen. Je brengt een nieuwe single uit en je mag ook nog eens optreden op het grootste festival van Nederland tijdens een bijzondere ode aan de Limburgse muziek. En zijn nieuwe nummer heet ook nog eens heel toepasselijk Alles Komt Goed. We gaan praten met Lex Uiting, want hij heeft een prachtig liedje gemaakt. Lex, goedemorgen.
2: Jij moet nog een beetje werken aan je Limburgse tongval, ja. Marcel.
0: Ja, dan ga ik andersom maar vragen. Hoe is jouw Friese tongval?
2: Nou, daag me uit.
0: Oh. Ja, ik zou zeggen, boeter, breer en grien het siers. Waar dat net zes kind is geen oprichte Friers.
2: Jemmerie, en is koren skit.
0: Precies dat, Lex. Ik denk dat wij de meest uitzonderlijke talen van het land hebben, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, klopt.
0: Ja. Hoe is het?
2: Nou, lekker. Ik heb twee kinderen onder mijn hoede. We staan op het schoolplein te wachten dat we met de kindjes kunnen gaan spelen. Eentje zit in de wagen en de andere die huppelt hier vrolijk rond. Dus ik kom ogen en oren tekort.
0: Prachtig, prachtig. Ze hebben er zin in. Hoe lang moeten ze nog? Want jullie zijn Zuid. Dus ik denk dat Zuid moet toch wel eventjes naar school, hè?
2: Die van mij zitten nog niet op school. Maar we spelen dan op het schoolplein waar de kindjes straks naar school gaan. En dan gaan we opa en oma.
0: Oh, wat leuk zeg. Dus dan kunnen ze al een beetje wennen, zeg maar, aan een situatie.
2: Precies, ja. Dan kunnen we al, ik probeer de stelling van Pythagoras al doorheen te jassen, maar dat is nog een beetje vroeg.
0: Nou, die ben ik ook alweer kwijt, Lex. De stelling van Pythagoras, zeiden wij altijd vroeger. Goed, laten we maar even voor wat het is. We gaan het hebben over muziek en over dit weekend, want het is een prachtig weekend, Lex. Pinkpop dit weekend, en jij staat er.
2: Ja, ik op uitnodiging van de band Treksek, dat is de formatie van Roanese accordeonist Trem van Enkevoort, samen met zijn compaan Bart Storker, hebben een band rondom de accordeon. En zij spelen met allerlei gastartiesten op mainstage van Pinkpop. 65.000 man straks voor mijn neusje. En ik mag daar een van die gastartiesten zijn. Ja, dat is een droom die uitkomt.
0: Waanzinnig, want wat is het precies? Het is een ode aan de Limburgse muziek.
2: Ja, het is de hoogmis van het zuiden. Dus Pinkpop bestaat 5 keer 11 jaar. En 11 is in Limburg natuurlijk een jubileumsgetal, een zotte getal. Ja. Dus Pinkpop heeft het initiatief samen met die band Treksek genomen en toneelgroep Maastricht daarbij betrokken om te vieren wat Limburg is. Van carnaval tot aan top 2000 hits uit Limburg. Van rock tot pop, alles komt voorbij.
0: Ja, waanzinnig. Want je deelt het podium dan met grote namen. Hè? Want mainstage, dat is niet voor de minste weggelegd, zeg maar.
2: Nee, sowieso crème de la crème, Jacques Poels met zijn band de Roanese. Die komen achter de présence geven. Maar ook bijvoorbeeld Jeroen van Koningsbrugge, die zich in Limburg gevestigd heeft een paar jaar geleden. Dus die vinden wij ook een Limburger. En die kruipt nog één keer in de rol van de dronken pastoor Adriaan uit Draadstaal.
1: Oh ja, Draadstaal inderdaad. Ja, dat is geniaal.
0: Die pastoor is echt heel goed, ja. Ja. En Beppi Kraft.
2: Ja, ben je fan van Beppi, Marcel?
0: Ja, ik vind Beppi wel een legend.
2: Ongelooflijk, hè?
0: Ja. Ja,
2: ik 80 jaar, 80 lentes jong dit jaar. En still going strong. Zij heeft gewoon de hits. En zij hoeft alleen maar het podium op te lopen. Ze hoeft niks te doen. Ze hoeft niet te dansen, niet te springen. En die hele zaal eet uit haar hand.
0: Ja, waanzinnig. Waanzinnig. Maar wat een groot publiek, man. En wat ga jij precies doen, Lex?
2: Ja, ik mag mijn liedje, mijn hymne, mijn ode aan het zuiden, Noord-Zuiden, mag ik gaan zingen.
0: Ja.
2: Met dus een live band. En ik mag nog niet alles verklappen, maar er komen ook nog wat verrassingen.
0: Leuk, leuk, superleuk. Dit weekend, wanneer sta je precies?
2: Zondagmiddag 2:50 op de Noordstage.
0: Noordstage, ja. En waanzinnig weer erbij. Het kan eigenlijk niet meer misgaan, dit.
2: Ik verwacht jullie met een roze pingpophoedje vooraan bij de barriers.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik heb nog geen kaartje.
2: Ik ken mensen die mensen kennen. Dit komt goed.
0: Heel goed. Voordat de kinderen nog ongeduldig gaan worden, Lex, gaan we nog even snel hebben over jouw nieuwe plaat. Want je hebt echt een waanzinnig leuk nieuw liedje gemaakt. Alles komt goed.
2: Vind je hem leuk, ja?
0: Ja.
2: Vind je hem leuk?
0: Ja, ik vind hem echt leuk. Ja,
2: ik zat helemaal naar het kijken van die Michael Jackson documentaire. Zat ik helemaal in de Michael Jackson en dus ook Bruno Mars vibe.
0: Ja.
2: En toeters. Het is een project hier in het zuiden rondom het festival De Nacht van het Limburgs Leed. Dan vieren we het Limburgse lied in het zuiden. En die bestaan 25 jaar. En dus willen ze een andere grootheid uit Limburg, Frans Pollux, eren. Ja. Toen hebben ze allerlei artiesten gevraagd om met een liedje van Frans Pollux aan de slag te gaan. Toen hebben we een tekst gepakt uit 2008 van een liedje van hem, van Luxaflex. En daar een totaal andere bewerking van gemaakt. Nieuwe muziek bijgeschreven met Bart en Sjors, mijn kompanen.
0: Ja.
2: En dat werd Alles Kump Goed.
0: Alles Kump Goed. Ik moet even die uitspraak nog één keer.
2: Ja, dacht ik, hey, Alles Kump Goed.
0: Goed. Goed. Oké.
2: Alles
0: Kump Goed. Als jij het zegt, dan geloof ik je helemaal. Ik vind het echt een waanzinnig liedje. En ja, ik zit dan ook gelijk. Ja, het is heel mooi in Limburgs. Dat is net als ik Fries ga praten, versta je er ook niks van. Ik versta er natuurlijk ook niet veel van. Waarom maak je er niet, ja, dat kan tegenwoordig met, je kan een singeltje persen, een B-kantje met een Nederlandse bewerking?
2: Ja, dat voelt dan toch een beetje als landsvergadering.
0: Echt waar, ja?
2: Nou ja. Ja, ik wil dan toch het liefst gewoon in het dialect zingen.
0: Ja, daar kom je ook heel goed in uit.
2: Nou, dank. Ik kan wel een klein jingeltje voor je maken in het Nederlands. Alles komt goed.
0: Dat zou toch fantastisch zijn.
1: Dat is heel gezellig.
0: Dat zou wel leuk zijn, Lex.
2: Dan kun jij allemaal verschrikkelijk nieuws voorlezen van de afgelopen week. En dan kunnen we altijd tussendoor eventjes, maar alles komt goed.
0: En alles komt goed, ja. Dat is ook een beetje mijn motto. Niet linksom, niet rechtsom, komt altijd goed. Ja.
2: Oké, dan is die op je lijst geschreven.
0: Ja, leuk Lex. Ik wens je in ieder geval voor vandaag een mooie dag. En het weekend natuurlijk ook. Zondagmiddag jongens, 2:10. Pinkpop, Noordstage, Hoogmis van het Zuiden. Met onder andere Lex Uiting. Lex, dank je wel. Een mooie dag vandaag, hè?
2: En nu dus voor de eerste keer op NPO Sterren NL. Is dat aan de hand?
0: Ja.
2: Oh, momentum.
0: Alles. Kump.
2: Kump.
0: Goed.
2: Goed.

0: Everything. Fantastisch liedje heeft hij gemaakt. En dat is niet omdat we Mandalijn hadden, maar echt een leuk liedje. Alles kump goed. Goed. Zeg goed?
1: Ja, goed zo.
0: Goed. Echt een tof liedje. 9 minuten voor 8:30. Kom.

0: Dit is 06 Roulette. Ja. 06 Roulette.
1: Kans op prijzen heb je als je het juiste cijfer of de cijfers in 06-nummer hebt. Tinia, take it away. Zo, wow. Mooi worpje.
2: Dit was een mooi worpje vandaag.
1: Ja.
2: En hij is vandaag gevallen op 2 cijfers. Hij is vandaag gevallen op vakje en kleurtje zwart 35.
1: Dat zwarte doet er niet toe, maar die 35 wel.
2: Ja, dat is leuk voor het effect, want dat betekent dat we een echte roulette wil
1: hebben. Dat heb je ook echt. Zeker wel, ja.
2: 35, dus een 3 en een 5 moet je dus hebben na je 06.
1: Oké.
2: Twee cijfers dus hoeven niet naast elkaar te staan. Als er dus maar ergens een 3 en een 5 na je 06 staat, dan heb je jackpot.
0: 06 roulette.
1: Dat spel spelen we en je maakt kans op heel veel leuke prijzen, met onder andere natuurlijk de Sterren NL Big Shopper. Nou, stemmen we in ieder geval, appen maar voor de prijzen. Als je die 3 en de 5 hebt, hè. Als je die niet hebt en je app wel, dan heb je een valse jackpot.
2: Dan mag je liedje zingen.
1: En dan mag je 6 maanden niet meer meedoen.

0: Stand.nl.
1: Je moet vandaag, nou, je moet helemaal niks. Je mag meedoen met het spel, maar je moet wel twee cijfers hebben. Anders kun je niet meedoen met het spel.
2: Nee, dat
1: is eigenlijk het moeten hierin. En die twee cijfers, dat zijn de volgende.
2: Een 3 en een 5.
1: 3 en een 5. Oké. Als je die 3 en de 5 hebt, dan mag je appen naar 10 jaar met het woord jackpot. Of iets wat erop lijkt. En dan kom je misschien wellicht in de uitzending straks. Dan krijg je wat leuke prijzen. Ik zat nog te denken, een ochtend zonder Henk Wijngaard is eigenlijk geen voltooide ochtend. Heb je dat ook wel eens?
2: Ja, denk van, ben ik het mee eens.
1: Even een klein Henk Wijngaard deuntje. Zal ik even een heel bijzonder kort Henk Wijngaard deuntje doen? Maar dan een special mix.
2: Dus, oh, die, ja, leuk. Ja,
1: dan doe ik even een special. Anderhalve minuut duurt deze. Anderhalve minuut. Speciale mix van Met de Vlam in de Pijp. Let's go.

0: Zo heb je Henk nog nooit gehoord natuurlijk, hè?
1: Dit echt, is, want... billenschutmuziek en Henk. Wat wil je nog, wat wil je nog meer?
0: Het is toch fantastisch als je dit hoort eventjes. Het is maar even kort, maar even leuk, Henk. Wij gaan dit overigens staat in onze playlist. Dat is de Marcel in de Morgen playlist op Spotify. Niet alleen hier op de radio, maar ook op Spotify. Kun je hem zelf ook even nog een keer afspelen op het moment als je denkt van, nou, ik heb er zin in. Die lijst die heet dus Marcel in de Morgen en dan even zo'n staanstreepje NPO Sterren NL. Dat lijstje kun je volgen. Daar zetten we iedere week wel zo'n beetje nieuwe liedjes in, hè?
1: Ja, en ook liedjes die je wel eens voorbij ziet komen. Hoort.
0: Nou, vooral hoort komen, ja. Ja.
1: Hoort komen.
0: Ja. Kan ook, je ziet ze in de RDS.
1: Ja, dat is waar ook,
0: Een klein regeltje voor de tekstbeleving. Klein regeltje.

0: Schijnt de zon misschien vandaag?
1: Jen the Again Man.
2: Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, clubje. Vanochtend eerst nog wat bewolking in het noorden. Later komt overal de zon er goed bij en het blijft droog. De wind is zwak, komt uit het zuidwesten. Temperaturen 25 tot 32 graden, dus dat wordt zweten. En vanavond neemt de bewolking toe met kans op een stevige onweersbui is mogelijk. En daar kunnen ook wel eens windstoten in zitten, dus houden wel rekening mee. En hier onze spreuk.
1: Ja?
2: Kijk de hommel stil naar de zwoele nacht.
1: De hommel, ja.
2: Dan komt de regen soms heel onverwachts.
1: Zelfs voor de hommel, ja. Dankjewel, Janneman. Tot morgen.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
4: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
3: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal.
1: Zo. Dankjewel, Jurjen. Dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet een hele drukke ochtendspits vandaag. 181 kilometer nu op het hoogtepunt. Dat valt mee. De A28 Amersfoort-Utrecht voor de Bilt. Een ongeluk, 9 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein door een ongeluk, 9 ook. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Daar is de weg niet goed. Rechte rijstrook is dicht. Een half uur extra rijden. Appje van Nick komt net binnen. Nick die zegt, goedemorgen Marcel, zou je misschien multimiljonair even willen draaien van de bankzitters? Tuurlijk.
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1.
5: In Nederlandstalige muziek.
1: En zometeen is Tommy hier met het entertainment nieuws.

0: Wessel die stuurt een appje. Die zegt, goedemorgen Marcel, waar kan ik jackpot naar Tinia sturen? Nou, het woordje jackpot, dat stuur je inderdaad in die app waar je nu in zit. Ik lees mee, maar in principe beheer jij hem tussen 6 en 10, de app.
1: Ja, ja, hij heeft daarvoor al jackpot gestuurd, dus in principe weet ik...
0: Akkoord.
1: Ja, is het al akkoord? Ja.
0: Nou, Wessel, alles is goed gekomen, jongen. Ja. Dat is goed gedaan.
2: 06 roulette.
0: Alrighty. Nou, mocht je ook een jackpot hebben, dan stuur je dus dat woord in diezelfde app NPO Luister. Wel het kanaal van Sterren even uitkiezen. En dan even op bericht klikken en dan wijst het zich allemaal vanzelf. Je moet vandaag in je nummer hebben een...
1: 3 en een 5.
0: 3 en een 5. Alrighty. 3 en een 5. Ben je aan de beurt? Is dit je laatste kans om mee te doen? De resterende 10 minuten die zijn reeds ingegaan.

0: Goedemorgen, Tom.
1: Een hele goede morgen, Marcel en Tiniou. Is het daar in de studio?
0: Tiniou is het.
2: Ja, het gaat hier allemaal goed, Tom.
0: Ja, fantastisch. Ja, het is heerlijk. Je wordt er toch hier word je instant blij van als je naar buiten kijkt. Het is buiten groen, de zon schijnt. Ach.
1: Ja, dat is toch heerlijk. Dat is toch heerlijk. Ja, ja. Ik ben ook helemaal in mijn nopjes, want ik ben gisteren weer begonnen met mijn eigen online serie bij Shownews. Alles voor de show.
0: Ach, leuk.
1: En daar, ja, dat is toch enig. Dat is altijd echt mijn passieprojectje.
0: Ja, maar dat is het ook. Daar kom jij goed in uit, Tom.
1: Nou, wat lief. Ja, ik ga altijd in gesprek met de artiesten van Nederland over wat ze allemaal meemaken in het land. En gisteren is de eerste aflevering online gekomen op de site van Shownews, kijk.nl en op het YouTube-kanaal van Shownews.
0: Ja.
1: En daar sprak ik Jill Helena. En Jill Helena is topzangeres, maar helaas ook een van de slachtoffers van het Ali B-proces.
0: Ja.
1: Daar was ze heel openhartig over. En ze vertelde me bijvoorbeeld ook dat de grond onder haar voeten wegzakte toen het OM haar wegtrok in het hoger beroep.
0: Ja.
1: Wat is daar niet zo netjes gebeurd? 2 jaar geleden, voordat die hoger beroep begon, werd dat aangekondigd, dat hoger beroep. En toen heeft het OM haar eigenlijk helemaal meegenomen in dat traject. En een paar dagen voor de zitting hebben ze toen toch gezegd dat haar zaak niet behandeld werd.
0: Oh.
1: Ja, dan denk ik, had dat gewoon gelijk 2 jaar geleden gezegd tegen die meid.
0: Ja.
1: Dan had ze ook door kunnen met haar leven. Dus daar heeft ze het over.
0: Ja.
1: Maar ze heeft het ook over, ja, Ali zei op een gegeven moment bij het hoger beroep dat hij graag nog met haar in gesprek zou willen. Een soort van, zijn woord tegen haar zou willen zeggen. Laat het daarop houden. En ik vroeg van, ja, geloof je dat? En het komt er eigenlijk op neer, dat kan je zien in die uitzending. Ja, dat zij denkt dat dat eigenlijk voor de bühne is geweest daar.
0: Ja.
1: Dus wij hebben dat ook gelijk even naar Bart Swiers doorgekaat, de advocaat van Ali B. En die wilde daar niet op reageren, omdat het iets gaat over zijn cliënt en niet over iets wat Bart heeft gedaan.
0: Nee.
1: Maar die vraag doorgepast naar Ali. En Ali wilde ook niet reageren. Dus ja, dan denk ik, misschien is het toch wel waar dat hij het alleen maar
0: voor de
1: bühne heeft gedaan.
0: Ja, ja, ja. Maar hoe heb je haar zover gekregen? Wilde zij gewoon haar verhaal vertellen? Of moest je echt nog wel even moeite doen om haar zover te krijgen?
1: Ja, ze twijfelde enorm. En ze zei, nou Tom, ja, ik ken haar al heel lang. En ja, ze is echt een topzangeres. Ze doet het fantastisch. En ze zei, ja Tom, ik wil er eigenlijk voor de eerste en de laatste keer nog even over praten met jou. En dan gewoon lekker focussen op de toekomst.
0: Ja.
1: Ze is bezig met nieuwe muziek. Ze treedt veel op in het land. Dus dit was voor haar een manier om het af te ronden. En ze wilde ook maar heel graag vertellen dat ze tegenwoordig in symposiums met vrouwen praat over seksueel geweld.
0: Ja, goed.
1: Echt alleen maar lof voor haar.
0: Mooi zo. Nou, mooi, prachtig. Heel mooi.
1: Ja, dankjewel. Gisteren was het feest in Moeke Spijkstra in Blaricum.
0: Oh.
1: Want daar werden de Buma NL Awards uitgereikt. En de grote prijswinnaar is Samuel Welten. Ja, die jongen wint elke prijs die er maar te winnen valt dit jaar. Edison, Buma Award Nationaal heeft hij al gewonnen. En nu vult hij weer 3 keer in de prijzen. Met Alles Kan Kapot, Echte Liefde Is Te Koop en Uitsloper.
0: Zo.
1: Dus ja, die prijzenkast van die jongen, die pelt uit.
0: Waanzinnig. En het is nog zo'n jonge gast. Daar gaan we nog zoveel plezier aan beleven.
1: Ja, 19 jaar. Dat is toch niet normaal. Wat ik ook spannend vond, afgelopen weekend is bekend geworden dat Thijs Reumer in het theater staat. Hebben jullie dat meegekregen?
0: Oh, nee.
2: Ja, heb ik meegekregen. Hij gaat daarin ook een beetje open zijn over alles wat is gebeurd, toch?
1: Ja, klopt. Ja, ik had toevallig contact met Katja Schuurman over iets anders hoor. En toevallig liep dat toen. En zij zei tegen mij van eigenlijk moet je het zien. Hij geeft geen interview, maar dat is zijn manier om erover te praten.
0: Monoloog. Dus we gaan
1: een soort monoloog, zelfreflectie. Ik ben benieuwd, ik ga zondag er naartoe.
0: Oh.
1: Dus ik kan jullie volgende week vertellen hoe en wat.
0: Ja.
1: Kijk, hij heeft zijn straf uitgezeten. Dus ik vind altijd als iemand zijn straf heeft uitgezeten, iedereen heeft een tweede kans.
0: Ja.
1: Ja, ik ben benieuwd of het echt iets, een zelfreflectie is.
0: Dat is wel, aan de ene kant wel dapper dat hij dit doet, maar aan de andere kant is het ook wel makkelijk, want monologen, daar krijg je nooit tegenspraak.
2: Nee.
1: Zal ik gewoon iets roepen vanuit de zaal?
2: Ja, of de mensen uit de zaal roepen in één keer boe.
1: Nee,
0: dat denk ik niet. Dat zal wel meevallen.
1: Het is een dingetje. Ik hoop dat hij echt gewoon zelfreflectie doet. En als hij dat doet, is het natuurlijk heel erg knap en sterk. En ook oog op de toekomst, zullen we maar zeggen.
0: Dat is wel mooi. Is die kous ook af? Dan is er wel veel achter de rug. Hè? We hebben dat Borsato, we hebben de Ali B en dit. Het is wel prettig dat dat geweest is. Grommel allemaal, hou niet van.
1: Het is wat geweest allemaal, Marcel, inderdaad. Ja. Niet normaal. Niet normaal. Sterren van Nederland, doe eens even rustig aan, joh.
0: Zo is het. Je had het net over Jill Helena. Prachtige serie voor jou staat online, Tom. Ik wil even een liedje van haar draaien. Ze zingt namelijk op een liedje van Parla en Pardoe.
1: Oh.
0: En ja, dat is een heel bekend liedje, Goedemorgen Zonneschijn. En die wil ik even draaien, want het is een mooie dag. En zij zit bij jou in de serie. Ik denk, dan is de cirkel ook weer rond. Vind je niet?
1: Je bent een schat. Dankjewel, lieve Marcel.
0: Dankjewel, Tom. En jij een mooie dag, hè?
1: Jullie ook. Hoi,
0: tot volgende week. Doei, doei.
1: Tot volgende week. Doei.

0: Weet je dat ik sinds ik op deze planeet sta, en dat is bijna 45 jaar, dat ik nog nooit zoveel problemen heb gehad met de zomervakantie als dit jaar. Dat is echt bizar. Eerst al de periode om vrij te krijgen. Dat was al een wanneer moet het en wanneer kan de vervanging? Want ja, de radioshow die kan natuurlijk niet uit de lucht. Die moet doorgaan. Maar ik ben gisteren weer aan het googelen geweest, Tinia. En ik zie door de boom het bos niet meer. Ik weet niet meer waar ik naartoe wil gaan eigenlijk. Ja, raar
1: zin. Terwijl ik zo'n goede deal voor jou had gevonden.
0: Ja, je had een goede deal. Ja,
1: maar eigenlijk had je toen meteen moeten boeken.
0: Ja. Maar nu denk ik, en ik haal alles erbij. Dan denk ik, oh, met een camper is leuk. Ik kan een tent gaan kopen. Ik kan met de auto gaan. We gaan met vliegtuig.
1: Ja, maar we zijn al tot de conclusie gekomen dat kamperen met een tent niks voor jou is.
0: Daar weet je niks van. Misschien ben ik daar wel heel goed in.
1: Ja, maar dan moet je nog wel heel veel aanschaffen.
0: Ja, dat moet wel, ja. Ja.
1: En toen zei je al van, oh, daar heb ik geen zin in.
0: Dat kost klauwen met handen, zei ik.
1: Oh, dat.
2: Dit is 06 Roulette.
0: Het nog niet. Ik kom er nog op terug. We spelen 06 Roulette en we gaan eens even naar de finale van het spel. Want wie hebben wij aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Wiebe uit Vostenbosch.
0: Hey Wiebe.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent bezig op het dak.
3: Ja, ik ben bezig op het dak, ja.
0: Maar ik hoop niet te lang meer, Wiebe.
3: Waarom niet?
0: Het wordt knetterheet.
3: Ja, goed, dat hoort dan bij het vak, hè. Dus,
0: dat hoort bij het vak, heel goed. Hey Wiebe, Vostenbosch, moet je mij even uitleggen, waar ligt dat?
3: Ja, daar ligt eigenlijk tussen Veghel en Uden. En meestal als mensen dat niet kennen, zeg ik altijd tussen Den Bosch en Eindhoven.
0: Dat is mooi.
3: Dan weet je ongeveer
0: dan hebben we, ligt. Kunnen we de prikker en ongeveer zo'n beetje op de kaart mikken, de punaise. Ja. Hey, en bezig op het dak, wat moet daar gebeuren dan?
3: Ik moet een dakgootje maken, zodat het water dadelijk mooi wegloopt.
0: Ja, en we krijgen nog wat water hè, tegenwoordig. Want onze zomers die zijn natuurlijk loeiheet. Maar daarentegen krijgen we natuurlijk ook van die onweersbuien waar je u tegen zegt.
3: Ja, zeker. Ja. Ja, maar ja, die moeten nog allemaal komen, ja.
0: Is daar een dakgootje tegen bestand, denk ik dan, hè?
3: Ja, die wij maken wel.
0: Oh ja, je dekt jezelf even in.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Heel goed. Dat doe je mooi, Wiebe. Hé, hey, een 3 en een 5, die heb jij in je nummer.
1: Ja, die heeft hij.
0: Gefeliciteerd, Wiebe. We gaan even een leuke prijs opsturen. Wens je een hele mooie dag.
3: Jo, dankjewel.
0: En goed blijven smeren, hè?
3: Ja, komt goed. Jullie ook.
0: Nou ja, wij zitten binnen. Wat ben je?

0: We dansen op de mambo. Zometeen na het nieuws ga ik Tino Martin voor je draaien. Jong en dom. En we gaan straks even bellen met Orgel Joker.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
4: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
3: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een drone-aanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
5: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
3: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden.
0: Zo.
3: Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel.
6: Hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte?
0: 150 kilometer totaal. En dit zijn de bijzonderheden. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenwest en Eemnes. Daar heb je 13 minuten. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Leenderheiden. Kwartiertje extra rijden. En iets meer nog op de A73. Daar heb je maar 1 rijstrook. Rechte rijstrook is namelijk dicht. Dat is Nijmegen-Maasbracht voor Boksmeer. Minuutje of 24.
2: Marcel de Vries.
0: Goedemorgen, laatste uurtje ochtendshow. Gezellig uurtje nog voor de boeg hoor, muzikaal gezien sowieso. We hebben

0: nooit vergeten kan.
1: Suzanne Freek en Goud.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
1: Voordat ik daaraan ga beginnen, moet ik straks nog even... Moet niks natuurlijk, maar... Zal ik straks nog eventjes dat liedje draaien van Rutger van Barneveld?
3: Ja,
1: die
3: absoluut.
1: Die klapper.
3: De rammer.
1: De rammer.
3: De banger.
1: De banger. Wat je wil, hoe je het maar noemt. Het liedje in ieder geval, De Zoele Zomernachten. Dat doen we straks even. Historische feiten van deze 18 juni in 1908. Dat is lang geleden. Beschrijft elektrotechnicus A.A. Campbell. Die beschrijft een nieuw systeem voor televisie. Zijn ideeën die vormen de basis van de moderne televisie. Al duurt het nog jaren voordat de techniek ver genoeg is om ze echt uit te voeren. Dus die man die had in 1908 had hij al ideeën voor de tv. Bizar. Dat was natuurlijk nog lang niet.
3: Lange na niet.
1: Nee, dat duurde nog wel eventjes. Zou die het nog meegemaakt hebben ook? Dat is helemaal...
3: Dat weet ik niet.
1: Dat zou erg zijn, dat je iets bedacht hebt dat je het niet meemaakt. In 1980 gaat The Blues Brothers in première met John Belushi en Dan Aykroyd. In de hoofdrol natuurlijk. En optredens van legendes als Aretha Franklin en Ray Charles. De film die groeit uit tot een cultklassieker. Ja, en natuurlijk een liedje wat nog menige feestavond wordt gedraaid natuurlijk. Everybody.

0: Oh, yes, you love. In 2003 lekt uit dat prinses Maxima zwanger is. Een e-mail van de prinses belandt per ongeluk bij een journalist. Later op de dag bevestigt de RIVD, de Rijksvoorlichtingsdienst, het nieuws officieel. RVD, Rijksvoorlichtingsdienst. Ja, ja. RIVD is wat anders.
1: Lullig.
0: Nou ja, ik denk dan vooral dat, maar dat kan toch bijna niet waar zijn, dat je een e-mail verstuurt en dat je denkt, oh, hè, verkeerd, dat is naar een journalist gegaan. Dat moet toch per ongeluk opzet zijn.
1: Ja, je zou het al bijna wel denken, inderdaad.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ik denk het ook. Alright, zo meteen gaan we nog even bellen met Orgel Joke, want die heeft goed nieuws gekregen.
1: Ja, qua haar gezondheid heeft ze goed nieuws gekregen.
0: En dat is mooi, want dan mag ze op pad.
1: En dan mag ze op pad. En niet zomaar op pad.
0: Nee, dat heeft alles te maken met voetbal. Zometeen Damero.

0: Ik verwacht wel dat hij zaterdagavond er lekker in gaat. Deze van de Doelezen. En ene Marcel de Vee uit D. En het liedje heet Oranje. Dus als je een liedje wilt vinden op de streamings... zoek gewoon even op mijn naam, dan vind je hem wel. Want Doelezen is misschien, denk ik, voor de meeste mensen... wat ingewikkeld schrijven. Dan denk je van, hoe schrijf ik dat? Dus zoek maar even op Marcel de Vries. Dan kom je naar een heel eind, denk ik, zo'n beetje. 19 over 9 is het. Goedemorgen. Ik slaat het orgel er even bij aan, want... We gaan er even een belletje uitgooien. Want ze ging van huiskamer naar huiskamer in de coronatijd. En daarna ging ze door naar de grootste festivals. En nu misschien zelfs naar het WK voetbal. Orgel Joke die kreeg onlangs een telefoontje dat ze zelf eerst niet geloofde. De FIFA die wilde namelijk haar hebben voor een optreden op het WK voetbal. Alleen gooide een ongelukkige val op haar balkon wat roet in het eten. Gelukkig lijkt het de goede kant op te gaan. Maar hoe goed dat gaat... Dat gaan we natuurlijk even bij de bron zelf horen. Orgel Joke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Joke. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hoe is het?
1: Ja, het gaat. Ja, het is al wel flink oefenen, want ik kan hem nog niet helemaal naar mijn elleboog krijgen. Mijn strekken gaat goed. Dus dat betekent dat keyboard spelen moet lukken. Want daar heb je niet de schouderbeweging voor nodig. Ik kan alleen niet met mijn arm in de lucht gaan draaien. Dat gaat denk ik even niet.
0: In principe
1: niet.
0: Moet je ook de focus bij het orgel houden natuurlijk. En de mensen moeten de handen in de lucht gooien. Joke.
1: Ja, dat is ook zo. Nee, maar ik ben zo opgelucht. Want ja, als je in dat verband zit... Ik merkte wel dat ik mijn vingers kon bewegen zonder pijn. Maar je weet niet wat er onder dat verband tevoorschijn komt en hoe het dan gaat.
0: Nee, maar...
1: Maar bij de fysiotherapeut kon ik de draaibeweging maken. En ik moet nu elke dag buigbewegingen maken. Dus ja, en ik heb nu nog even, want het wordt dan pas 29 of 30 dat ik zou moeten spelen.
0: Okay.
1: Dus dat wordt of Mexico of Amerika. Maar dat ligt ook aan de spelers natuurlijk.
0: Ja.
1: Of ze het goed doen.
0: Wat zou mooi zijn, Joke? En naar Mexico of naar Amerika?
1: Ja, maakt mij eigenlijk niet uit. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nog nooit buiten Europa geweest.
0: Oh.
1: Ik ben sowieso op doodweg.
0: Oh, nog nooit echt? Nog nooit buiten Europa?
1: Nee, ik kom over Amerika, maar dat ligt ook aan de spelers natuurlijk.
0: Ja.
1: Of ze het goed doen.
0: Wat zou mooi zijn, Joke? En naar Mexico of naar Amerika?
1: Ja, maakt mij eigenlijk niet uit. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nog nooit buiten Europa geweest.
0: Oh.
1: Ik ben sowieso op doodweg.
0: Oh, nog nooit buiten Europa?
1: Nee, ik heb voor het eerst een paspoort. Ik had altijd gewoon...

0: was best wel laat. En toen zegt hij, maar ik moet je nu even bellen, want ik heb zo'n gek mailtje.
1: Ja.
0: Hij zegt, ja, ik geloof er niks van. Het zal wel een orgeljoke zijn. Hij zegt, want dat kan gewoon niet, want het is van de Viva. Hij zegt, maar ik ga erop antwoorden en we zien wel.
1: Ja.
0: En, ja, en toen kreeg hij gelijk bericht of hij om 12 uur de volgende dag online kon zijn. Hè, ja. Meeting.
1: Meeting, ja.
0: En daar kwam tot uiting dat het wel redelijk waar was. En ze wilden me eigenlijk voor dit weekend hebben. En toen heb ik toen belde die mij de volgende morgen van maat is echt waar. En ik zeg ja, ik weet het nog niet hoor. Zoveel is liegen. Ik heb altijd gezegd, doe ik nooit.
1: Nee.
0: Maar uiteindelijk ben ik erover na gaan denken. Nou, toen belde ik hem dinsdagsmorgens van joh, ik ga het doen, want het is eigenlijk wel een hele eer. Als je daarvoor gevraagd wordt,
1: nou,
0: ik vind
1: toch.
0: Het nog steeds bizar, hè?
1: Dat is toch dat bijzonder.
0: Dat ik daarvoor gevraagd heb, vind ik nog steeds heel vreemd. Maar ik vind het wel superleuk. Ja, en uiteindelijk een uur later wil ik mijn was ophangen en ik zet een rekje op balkon en ik glij uit.
1: Ai, en dat dus was die ongelukkige geval, was dat? Ja.
0: Ja, toen had ik een oor met hechtingen en die zijn er gisteren uitgegaan en een arm in het verband. Dus, maar nu moet ik gewoon flink oefenen en ik heb nu nog even de tijd. Dus het moet gaan lukken.
1: Maar vanochtend al even een klein pingeltje gedaan en Joke of niet?
0: Ja, nou vanmorgen nog niet, maar gisteren toen ik thuis kwam van de visio, ik denk, moet proberen of ik een liedje kan spelen.
1: Ja,
0: nou, dat gaat.
1: Dat dus, gaat wel.
0: Ja, en het is natuurlijk geen half uur achter elkaar, hè, dus dat scheelt ook wel.
1: Rustig aan. Maar straks dan daar naartoe, daar gaan we maar vanuit, hè, dat onze oranje...
0: Ja, daar moeten we vanuit gaan. Ja, positief denken.
1: Ja, vind ik wel. We moeten die boekenkastbouwers, die moeten we gewoon zaterdag oprollen, vind ik, op zaterdagavond. En als dat lukt, dan gaan we natuurlijk wel door. Dus dan kan er een vlucht geboekt worden. En maar hoe ziet dat er dan uit? Joke, sta je dan met het orgel op de middenstip?
0: Nou, ik heb geen idee. Ik laat dat allemaal aan Jeff over. Hij is daar nog steeds mee bezig waar ik precies kom te staan.
1: Ja.
0: De ticket, dat kunnen we pas op het laatste moment, omdat je niet weet of Mexico of Amerika wordt.
1: Ja.
0: Maar daar heeft hij wel de KLM over benaderd.
1: Okay.
0: En als het goed is, dan krijg ik ook een upgrade van hen. Dat ik een beetje kan liggen, een beetje betere plek voor een beetje uit te kunnen rusten.
1: Nou, ik vind
0: en,
1: ook.
0: Dat zou wel heel fijn zijn. Dus dat, ja, het loopt allemaal nog in het hotel natuurlijk ook, want je kan nu nog niks doen.
1: Je kan niks plannen.
0: Nee, dus dat, ik heb mijn paspoort, al een spoedpaspoort aangevraagd. Die heb ik gisteren kunnen halen, dus die is in elk geval binnen.
1: Prachtig.
0: En het visum natuurlijk, maar dat regelt allemaal mijn zoon.
1: Ik zou net zeggen, Joke, laat het allemaal, laat het iedereen lekker regelen. Laat het lekker over je heen komen.
0: Ja, daarom. Het komt vast goed. Ja,
1: nou, ik ga ervan uit dat dit allemaal goed komt. En ons oranje moet gewoon... ze moeten ze natuurlijk voor het landsbelang doen, maar ik vind ook voor dit moeten ze gaan spelen.
0: Vind ik wel lief.
1: Ja, dat vind ik wel, Joke. Gisteravond was je nog eventjes met een verbinding in de uitzending bij Wilfred, Johan René bij VI.
0: Ja, die gingen mee naar de fysiotherapeut. Dat was wel heel leuk.
1: Ja. Met Vandaag Insight was je nog eventjes even te zien. En na het gesprek, Joke, had je dat nog gehoord wat Johan Derksen zei?
0: Ja, ik zat nog online en dat wist hij waarschijnlijk niet.
1: Ah.
0: Dus ik kreeg alles nog mee via de telefoon.
1: Ja.
0: Moest er wel heel erg om lachen.
1: Nee, Johan zei namelijk het volgende gisteravond.
2: Het is iemand van mijn generatie, vindt nog een lekker ding ook.
1: Ja, Joke. Ja. Wat is je reactie? Want wat vind je van Johan?
0: Nou, ik vind het wel een eer dat dat tegen mij gezegd wordt. Natuurlijk ook nog een lekker ding. Ik ben op mijn 77ste.
1: Maar wederzijds, Joke, deze liefde?
0: Nou, nee hoor. Ik vind het een hele aardige man, maar ik ben niet op zoek.
1: Niet op zoek? Nee, het is niet... Hij is een gezellige man, hoor.
0: Hè? Hij is keurig getrouwd, hè. Dus,
1: nou, volgens mij maakt het Johan niks uit.
3: Alles kan kapot aan Joke.
1: Alles kan kapot.
3: Nou, wel echt een heel mooi compliment, toch?
1: Ja,
3: als je
1: toch.
3: Krijgt.
0: Zeker, ik vond het een heel mooi compliment.
1: Ja.
0: En trouwens, ik heb helemaal geen tijd voor een relatie. Ik heb het veel te druk.
1: Nee, dat is ook zo. Nee, geen tijd voor. Nee, maar misschien, hij houdt wel van goede muziek, dus misschien hoort daar ook wel een orgeltje bij, Joke.
0: Ja.
1: We gaan het zien.
0: Nou,
1: in ieder geval een goed herstel nog de komende dagen. En we gaan ervan uit dat dit allemaal goed komt, Joke. En als zover is, dan horen we het graag.
0: Ja, gaan we doen.
1: Oké. Mooie dag vandaag.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert en Zandloopster. Zometeen de volgende vraag van wanneer ga je die nou draaien? Die van Rutger van Barneveld. Ja, jongens, dat komt allemaal wel. Je moet niet altijd het kruid in één keer verschieten. Dat kan niet. Dat moet je ook niet doen als je bijvoorbeeld een first date hebt. Dat je denkt van, nou, gelijk erop en erover. Dat moet je niet doen. Het einde van de avond zie je maar. Maar niet gelijk. Dus ik doe zo meteen, ga ik hem even draaien. Tegen het einde van de show, hij komt nog wel. Rustig aan. Mensen zijn allemaal zo gehaast tegenwoordig.
2: Van mij hoor je niks.
1: Nee, maar ja, ik moet iemand aankijken hier. Jij bent de enige.
2: Je zit mij helemaal kwaad aan te kijken.
1: Ik kan hier tegen de muur aan staan lullen, maar ik kijk liever een persoon aan.
2: Nee, klopt. Maar hij komt eraan, lieve mensen.
1: Komt eraan. Zo, dat gezegd. Oh, je ook een keer? Je hebt wel een mooie pieuw, heb jij. Wat wil ik? Oh ja, Joke ook lief,
2: een
1: hè?
2: Mooie pieuw.
1: Mooie
2: ja,
1: pieuw.
2: Ach, jammer voor haar dat Johan Derksen niet vrijgezel is. Nee, was wel een leuk duo geweest.
1: Nee, maar volgens mij heeft ze die behoefte niet.
2: Nee,
1: denk
2: die
1: ik
2: had
1: niet.
2: Hartstikke druk, nee. Die vrouw, joh, met de orgel spelen.
1: Ja, na keyboard, hè?
2: Keyboard, ja.
1: Denk, ze heeft een naam gekregen natuurlijk van orgel-Joke, maar ja. Ze heeft een keyboard. Heeft
2: ja,
1: ze.
2: Maar we noemen het gewoon een orgel.
1: Ja, dat is toch prachtig. Zo mooi. Die mevrouw geniet ook als je haar ziet spelen ook. Dat is zo mooi om te zien.
2: Heerlijk.
1: Ja, ja, ja. Ik hoop het zo. Ik hoop sowieso dat Oranje doorgaat. Als, ja,
2: ik hoop het nu gewoon sowieso al gewoon al voor orgel-Joke.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Heel gaaf. Ja, ja, dat
2: maar
1: dan...
2: hoe vet is het gewoon om heel de wereld te laten zien wie Orgel Joke is?
1: Ja, het is sowieso heel vet als je ziet die oranje bus die rijdt. En met die hele mensenmassa daaromheen en achter. Ja. En dan, wij zijn wel een kleurrijk landje daarin.
2: Zeker.
1: Daar zijn we heel bijzonder in. En als we dan ook nog Orgel Joke op de stip krijgen...
2: En als je dan kijkt naar Shakira en Burna Boy... die daar de boel openen daar op WK. Ja. Ja, ik vond het een beetje tegenvallen.
1: Ja, ik heb Shakira
2: en dan denk ik, nou, dat kan Orgel Joke zeker wel overtreffen.
1: Nou, amen. Vandaag schijnt de zon uitbundig en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima die liggen tussen 26 in het noorden, 32 in het zuiden. Aan zee is het wel iets minder warm. In Zeeland is op de stranden zelfs mist mogelijk vanaf zee. En dan wordt het frisjes. Dan komende nacht, dan trekken er enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen staat de heetste dag van de week op het programma, moet ik zeggen. 32 tot 35 graden. Aan het einde van de dag dan nemen we weer de kans op een flinke onweersbui toe. Maar morgen wordt echt de overtreffende trap, jongens. 32 tot 35. Oeh. Verkeersinformatie van de ANWB, de A73 Nijmegen naar Maasbracht... voor Boksmeer 19 minuten extra rijden. Zometeen de oude platenkoffer. Welke zou je doen? A, B of C?
2: Ik ga vandaag voor B.
1: B?
2: Ja.
1: Eens. We zijn het eensgezind.
2: Oh, nou, dat gebeurt niet zo vaak.
1: Nee, dat klopt.
2: Maar daar nooit eigenlijk.
1: Nee, eigenlijk nooit. Dit is een unicum. Noteer hem deze datum. Stemmen doe je in de NPO Luisteren.
3: NPO Sterren in L.
4: De nummer 1.
3: In Nederlandstalige muziek.
1: Met Yves Berendsen en Terug in de Tijd.

0: bij elkaar.
1: Voor mekaar.
0: En avond voor in te boeken. Luisteraars, fijn dat je aanstaat op deze zonnige donderdag. Ja, het is een lekkere dag vandaag, Tinia. Ga je nog wat leuks doen met dit weer? Of moet je de hele dag achter de laptop zitten?
1: Nee, dat valt mee. Ik ben wel even van plan om wel even een zonnestraaltje mee te pakken.
0: Oké, lekker man.
1: Ja, en vanavond nog even Pilates paf, Hocus Pocus Pilates paf nog even
0: Pilates doen.
1: Pilates doe ik, op donderdag altijd.
0: Maar hoe gaat dat dan? Gaat dat dan een vrouw, hoe gaat dat voor in...
1: Ja, we zitten in een cirkeltje en een vrouwtje ligt voor ons op een matje en dan doen we gewoon oefeningen.
0: En wat is wat dan?
1: Ja, dat kan echt van alles zijn. Een beetje rekken en strekken. En gewoon een buikspieroefeningen. Ook wat benen en zo. Ja, het is alleen op een heel rustig tempo. Maar je gebruikt een beetje op eigen kracht doe je, zeg maar. Op je
0: Pilates.
1: Eigen gewicht doe je oefeningen. Soms best pittig, hoor.
0: Pilates heet het.
1: Ja.
0: Ja, ik zeg altijd hocus pocus Pilates. Pas. Paf. Of is het pas of paf?
1: Paf.
0: Paf. Paf is het.
1: Maar nee, voor de rest geen planning.
0: Nou, mooi. Topdagje, zo is het. We hebben een platenkoffertje. Oude meuk is leuk. 3 liedjes in het boxje. En we gaan er eentje uittrekken zometeen. Liedje met de meeste stemmen. Je kan ons helpen door even op je favoriet van deze 3 te stemmen. Welke klinkt goed voor je op dit moment? Is dat bijvoorbeeld de kast?
2: Maar deze keer is het raak. En want jij bent de hemel en de aarde. De zon, de sterren en
0: de kast en raak.
2: En de liefste.
0: Ik dacht ook zo'n beetje een zomerliedje.
2: Nee,
0: 6,97.
2: Ik laat je nooit meer.
0: Deze keer is het raak. 60 jaar is hij geworden, hè? Siep, zou hem niet geven. Afgelopen week was hij jarig, 60 jaar. En dan hebben we keuze B. Lekker piratenliedje van de Sound Selection.
2: En ze was zo

0: zomertijd. Dan hebben we nog een keuze C. En dat is een meezingetje van Danny de Munk.
1: Want Amsterdam is poep op de stoep. En haat in de straat. Je bent op je hoede. Vooral
0: dat heet Mijn Stad. Amsterdam is poep op de stoep. Laat het weten. Welke van deze drie wil je dat ik even ga opzetten? Straks tegen het nieuws van 10 uur. Net voor 10 gaan we één van de drie doen. NPO Luister is de app, daar kun je het kwijt. Doe je best. Kanaal van sterren even drukken. En dan op het knopje bericht, dan wijst het zich vanzelf.

0: Ja, Rutger, wat een banger, jongen. Niet normaal, zeg. Eens even kijken. Polletje gaat goed, zie ik. Er zijn echt twee liedjes die er weer uitspringen. A doet eigenlijk niet mee. Nou ja, doet wel mee, maar als in voor spek en bonen nog.
1: Maar deze keer is het raak.
0: Deze keer is het raak.
1: En want jij bent de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan.
0: De kast op keuze A. Dan hebben we een keuze B. Dat is een liedje van de Sound Selection. Gaat heel goed, maar staat nog niet voor, jongens.
1: En ze was zo mooi als de Mississippi in de zomer.
0: Je kan nog 3 minuten stemmen, dus wees er als de kippen bij.
1: Dat nog even.
0: Mississippi, Sound Selection tegenover.
1: Amsterdam,
0: keuze C.
1: Is poep op de stoel,
0: Danny de Munk en Mijn Stad.
1: Je bent op je hoede.
0: Ik zat, stemmen maar inderdaad nog 2,5 minuten NPO luisteren. Ik zat nog te denken, zou ik mijn zoon nog eventjes een hint moeten geven waar hij op moet letten voor Vaderdag? Want
2: dat is misschien wel slim, ja.
0: Ja, want dat. Dat hij het wel weet.
2: Zal hij al iets hebben? Nou, dat weet hij wel.
0: Denk het wel.
2: Het is nou niet meer natuurlijk. Ik weet niet op de middelbare school. Of ze dat nog zeggen van. Daar maken dan, ze niks meer.
0: Nou, het is heel erg op de middelbare school zelfs. Hij kwam. Gisteren was hij inderdaad bij me. En gistermiddag waren we nog even naar de supermarkt. En ineens kwam bij hem het ting, het belletje. Van, oh ja, ik zal nog even wat leuks vertellen. Ik heb nog nieuws, zei hij. Oh, nou, ik zei, dat is leuk. Wat is het nieuws? Ja, zei hij, volgende week woensdag. Dan heb ik dus een sportdag. Nou, is het. Fantastisch. Leuk. Hoop dat het een beetje mooi weer is. Weet je wel, zo'n praatje. En hij zegt, ja, maar daarna ben ik vrij. Ja, zei ik. Nee, zei hij, vakantie. Ik zei, hou eens op. Ik zei, jullie hebben dan nog geen vakantie. Dat duurt nog 1,5 week dan. Nee, hij zei, we hebben echt vakantie.
2: Nou,
0: dat is bizar.
2: Op wat voor school zit hij?
0: Dat dacht ik dus ook, ja.
2: Want hebben hoe vaak dat hij ook allemaal niet korte uurtjes naar school, een
0: altijd.
2: Paar uurtjes.
0: Lijkt wel een rustoord.
2: Heerlijk.
0: Ja, dit hadden wij vroeger niet.
2: Nee.
0: Maar het schijnt dat in klas 2 gaat dat veranderd worden. Maar dit jaar is echt.
2: Maar wat lekker. Dus hij heeft gewoon nog 1,5 week extra zomervakantie.
0: Ja, en dan daarna schijnt ook nog weer zo'n rustige opstartperiode zijn. Hij heeft met elkaar, denk ik, zo'n 8-9 weken bijna.
2: Jongen, die kinderen van tegenwoordig, die hebben het allemaal zo makkelijk.
0: Nou, dat is het. Dat lijkt het wel op, ja. Goed, zometeen dus. De laatste uit de oude plaatkoffer. En dit is nieuwe muziek van Danny Vroeger en Mickey van Wijk. Knipperlicht. MUZIEK

0: lekker liedje dit van Danny Vroger en Mickey van Wijk en Knipperlicht. Dan gaan we er nog even eentje doen. En dat is het liedje met de meeste stemmen. Het is met de hak over de sloot, maar geworden...
1: Ja, leuk vandaag. Met 44% van de stemmen heeft gewonnen Mijn Stad van Danny de Meur.

0: hij is niet veel groter geworden. Nou ja, het is bedoeld allemaal goed. Danny de Munk en Mijn Stad. Zometeen na 10 uur is het tijd voor Emily op volle toeren. Heb een fijne donderdag en geniet een beetje van het weer.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Door Al Begens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Maar er staat nog wel file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door het gat in de weg daar, de vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A8 in Noord-Holland heb je ook bijna een kwartier tijdverlies van Zaanstad naar Amsterdam. Het rijdt daar langzaam tussen Zaanstad-Assen-Delft en knooppunt Zaandam. En op de A59 naar Den Bosch staat file tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is 10 minuten.
2: Emily Sleven.
5: Een hele goede morgen. 2 over.

heerlijke weekend met vandaag en morgen heerlijke temperaturen. Ja, echt gewoon inderdaad op volle toeren samen. En de volgende man die gaat momenteel ook op volle toeren, want hij won gisteren namelijk een Buma NL Award. Samuel Welten staat namelijk in de top 10 van meest succesvolle Nederlandstalige liedjes van dit jaar. Nou, dit is dan weer zijn nieuwe hit met Lil Kleine. Maak me nou niet gek.

regen in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Je hoorde de Puma's met Zij maakt het verschil hier bij NPO Sterren NL. Ja, je bent bij NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Johnny West, die hoor je zometeen. Maar eerst eens even kijken of Henk Dissel nog een beetje waterpas is deze morgen.

Justin, ik zag jou in mijn droom. Je hoort het hier bij NPO Sterren en L. Ja, en Anton. Allee, Anton is terug na hits als Hallo. En een beetje van mij heeft hij nu een nieuwe plaat uit De Enige. Hij zingt over een mysterieuze relatie met een meisje. En over welk meisje dat het dan gaat, ja, daar wordt online al volop over gespeculeerd. Ook in tv-programma's. Want alle pijlen die wijzen natuurlijk naar onze eigen Alexia. Anton leidt er eigenlijk maar weinig over los. En dat is denk ik gewoon precies wat de bedoeling is. Hoe minder dat hij zegt, hoe groter dat het mysterie is. Eigenlijk is hij zelf gewoon de enige die het weet.

0: Ja, John Spencer en Kom Dans de Hele Nacht Met Mij. Je hoort het hier bij NPO Sterren.nl. Ja, ik denk dat het een beetje een soort van plaknachten gaan worden. Ja, de volgende man die wilde vroeger eigenlijk helemaal geen zanger worden. Nee, hij had zijn pijlen gericht op iets heel anders. Dat vertelde hij namelijk onlangs in een podcast.
1: Ja, ik wilde helemaal geen zanger worden ook, hè. Ik wilde geluidsman worden. Dus ik wilde gewoon een beentje schuiven en dat soort dingen. Die opleiding heb ik ook gedaan. Dus ik heb vanaf mijn 12e ging ik het licht en geluid in, zeg maar. En heb ik echt de pianobandjes geschoven. En ik heb andere dingen allemaal gedaan om echt die muziek te ontwikkelen. Pas vanaf mijn 21ste ben ik gaan zingen. Dus dat is eigenlijk, dat was niet per se de bedoeling.
0: Nou, ik weet dus niet welke kant Sven Verstegen nu op gaat. Want volgens mij wil hij graag het boevenpad op.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Al Meegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A50 in het midden van het land is een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Zwolle. Daardoor sta je een kwartier in de file tussen Epe en Heerde. Op de A27 is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond is de weg dicht. Je kunt omrijden via knooppunt Del over de A2 en dan de A15. Van Gorkum naar Utrecht heb je ook vertraging op de A27... tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Het oponthoud is een kwartier. En op de A73, een stuk zuidelijker, sta je in de file van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door een gat in de weg is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten.
1: Emily's leven.
4: Voor de boomers onder ons, waar ik onder val, weet je dat nog vroeger, dat we geen airco in de auto hadden?

gegeven. Jawel, want hij wordt papa! Gaan, kunnen we ook wel zeggen. Goedemorgen, het is 10:08. Je luistert naar Emily op volle toeren. We gaan richting de lunch. Lekker hoor. Ik zit een beetje te denken wat het vandaag gaat worden. Meestal zijn het dan lekkere pistoletjes met wat kip, hete saus, lekker soepje erbij. Ja, ik zit hier in de airco, dus niet dat je denkt van oh, die zit daar met 30 graden helemaal weg. Nee, helemaal niet. Zo vind ik dat altijd wel lekker. Oh ja, en een bakje kwark vind ik ook altijd lekker. Nou, nu nog even een kopje koffie. En voor je het weet zitten we weer te lunchen. Gezellig. Voor je het weet hebben we straks ook weer weekend, hè? Ja, het gaat zo snel. Zometeen hoor je een zanger die volgende week zijn eigen shotje op de markt brengt. Een drankshotje, hè? Voordat je denkt van, zit hij aan de spuiten? Nee. En wie dat is, dat hoor je zometeen. Maar van zo'n shotje val je dus eigenlijk ook wel een beetje lekker in slaap. Slaap lekker.

0: sneeuwwitte bruidsjurk. En dat hier bij NPO Sterren NL. Nou, en op een bruiloft proost je meestal ook. Ja, oh, cheerio. Nou, Justin de Wild was gisteren bij mijn collega en vriend Jan Paparazzi te gast. En daar vertelde Justin dus dat er dus een eigen cheerio-shotje aankomt.
1: Ja, het is cheerio-shotje. Ja.
2: Wat is dat?
1: Het is nog helemaal geheim, Jan, maar...
2: Dat draait gewoon een plaatje.
1: Ja. Nee. Ja, weet je, we zijn er heel erg mee bezig achter de schermen. De cheerio-shot, die komt eraan.
2: Nou, die heb ik in mijn hand. En wat is het precies?
1: Het is
2: niet om de badkamer schoon te maken, maar
1: nee, het is een shotje eigenlijk. Het is een soort likeur. Het is een beetje karamel-sinaasappel-achtig.
0: Oh, ja, maar volgende week ligt hij dus over.

Ik heb dan weer andere dingen die ik goed kan bespelen. Je luistert naar Emily op volle toeren. En we gaan op volle toeren door de werkdag heen, richting de lunch. Oh ja, zometeen hoor je de paradeplaat. Die is van Jeffrey Hayes. En daar word je helemaal loco van. Maar eerst gaan we met Fleming naar Amsterdam.

that is a

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Al Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. De weg is dicht tussen Houten en Lexmond na een ongeluk. Ze zijn aan het bergen, maar dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot ongeveer 1:30. Omdat de weg dicht is, kun je omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je 5 minuten oponthoud bij Boksmeer door asfaltschade daar. De rechterrijstrook is dicht.

kluts en je denkt maar dat je alles mag van mij. Deze werd weer lekker meegezongen hier op NPO Sterren en L. Inderdaad, smakelijk als je aan het lunch bent. Ja, rond deze tijd is bij mij de lunch altijd al wel weer op. 11:30. Dan haal ik meteen de lunch. 11:55 is hij op. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Zometeen de muziek van Mike Versteeg. Maar eerst André Hazes, hier is Deel van mij.

hartslag van je heupen. Getipt voor de Sterrenel Top 25, de lijst der lijsten. En komt hij daar dan ook in? Nou, dat hoor je morgen van Janneman Paparazzi hier op NPO Sterrenel Radio. Voor nu, we gaan lekker. We gaan lekker.

0: hoort het hier op NPO Sterrenl Radio. Ik vroeg het net al, wat wil jij graag horen deze middag? Er is een berichtje binnengekomen van Thomas. En Thomas laat weten, Emily, John de Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12. Vanuit Duitsland naar Utrecht heb je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort bij Arnhem een kwartier vertraging door een pechgeval. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens 10 minuten in de file door controles. De A27 van Utrecht naar Gorkum is dicht tussen knooppunt Everdingen en Lexmond na een ongeluk. Ze zijn aan het opruimen. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 2:30 vrij te geven. Omrijden kan via knooppunt Del over de A2 en de A15. Verder staat er file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade sta je daar 10 minuten vast. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Oosterhout en Waspik. Daar is de vertraging bijna een kwartier.

0: Nee. Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: bof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR.
2: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

Legend komt eraan. Maar nu, de hits kort en klein voor je. Met straks Django Wagner, Walter Cruz, een foute discoplaat, de top 3 om 3. En nu, even serieus, Fiesta Escalada.

0: luister. En ik heb een appje gekregen van Corné. Ja, ik ben het zelf niet. Gewoon, er zijn er meer, blijkbaar. En Corné die wil graag deze horen van Sven Versteeg.
1: Hoi, wil je wat drinken? Oh, je spreekt geen Nederlands, joh. Oh, dat maakt niet uit.

0: Engelstalige krent.
1: En voor de krent verkassen we richting Volendam, want daar liggen de pareltjes voor het oprapen. Wat een klapper dit van de Cats. Vandaag de Engelstalige krent. Liedje dat heet Let's Dance en je hoort hem nu in de Kort en Klein Show.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een pechgeval bij de afrit Kerkdriel. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Op de A12 naar Duitsland staat file voor de grens door controles. Dat kost je 10 minuten extra. Ook op de A12, maar dan vanuit Duitsland naar Utrecht, heb je 10 minuten oponthoud. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort staat het vast door een pechgeval. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En verder loopt het vast op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daar is de vertraging 20 minuten.

0: grootste hits, de leukste luisteraars en de meeste muziek in de middag. Dit is de Kort en Klein Show op Sterren NL.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Dit is de Kort en Klein Show. Sterren NL. Mart Hoogkamer met zijn goede vriend Billy Dans. Dat was Gappie Sappie. En de nieuwe single van Mart Hoogkamer komt aanstaande vrijdag alweer uit. Het is net alsof hij op het toilet zit. Hij poept ze gewoon uit. Dat is een hit samen met Russo.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Groningen. De weg tussen De Wijk en knooppunt Hogeveen is nagenoeg dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan ook via Heerenveen over de A32 en de A7. Op de A32 van Heerenveen naar Meppel sta je 10 minuten in de file tussen Wolvenga en Steenwijk. Dat komt door een pechgeval.
1: Corné Klein. Lieve mensen, de top 3 op 3 staat voor je klaar. De 3 grootste en populairste hits van deze dag in de juiste volgorde. Elke dag, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40.

voor drie uur door de Stichting Nederlandse Top 40. Dat is de top 3 om 3. En de apotheose van deze top 3'tjes de hele week door hoor je op vrijdagmiddag tussen 2 en 4 bij Jan Paparazzi in de top 25. Hij staat nog steeds op nummer 1, dus ik ga hem niet aankondigen. Maar daarvoor op nummer 2 Robert van Hemert en Zandloopster. En nu op nummer 3 Antoon, zijn nieuwe heet De Enige. De top 3.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

0: alles wat ik zoek. Janneman, je bent er al.
1: Cornelis, goedemiddag. Ja, onderweg. Lekker weer. Fantastisch. Donderdagmiddag. We staan aan de rand van een feestelijk weekend, denk ik in alle opzichten.
0: Inderdaad, want ik ga Jan Smit draaien als een hit uit de Top 1000 met Laura.
1: Ja.
0: Maar jij bent met Jan komende zaterdag waar?
1: Ja, in de Amsterdam Arena bij het concert van de Toppers. Vanaf 3 uur 's middags gaan we daar live radio maken met SterrenL Radio van 3 tot 7 uur. Goedemiddag. Ja, onderweg. Lekker weer. Fantastisch. Donderdagmiddag. We staan aan de rand van een feestelijk weekend, denk ik in alle opzichten.
0: Inderdaad, want ik ga Jan Smit draaien als een hit uit de Top 1000 met Laura.
1: Ja.
0: Maar jij bent met Jan komende zaterdag waar?
1: Ja, in de Amsterdam Arena bij het concert van de Toppers. Vanaf 3 uur 's middags gaan we daar live radio maken met SterrenL Radio van 3 tot 7 uur. Tot die grote en belangrijke wedstrijd begint tegen Zweden. Tot we die Zweden op gaan rollen.

0: Feesten dus met Jan Smit. Muziekfeest op de radio vanuit de Arena. Met René Vroger, met Jeroen van der Boom, met Gerard Joling. Met nou ja, al die artiesten die langskomen. Het wordt een waar feestje, beloof ik je.
1: En wat zit er zo meteen in de donderdageditie van ja, de Jan Paparazzi Show?
0: Nou ja, 16:45 een rammertje van Tol Hansen. Ik krijg er heel veel reactie op, ja, die platen van Tol Hansen. Mensen zeggen, goh, wat heeft die gasten leuke plaatjes gemaakt.
1: Nou, ja, ik moet altijd lachen om de titels.
0: Ja, zet de radio maar uit, want het is toch geen geluid. Ja, was dat... dit liedje nou maar langer, maar dan liever zonder zanger.
1: En heb je al uitgezocht welke je zo meteen gaat
0: draaien? Vandaag nog niet. Dat laat ik eventjes van het moment afhangen eigenlijk. Okay. En 17:45 Benny Nijman natuurlijk. Dat laat ik ook even van het moment afhangen van de luisteraars. Waar komen ze mee? Welke suggestie? Want van Benny hebben we alles. Dus alles kan gedraaid worden om 17:45 van Benny Nijman. En even een 18:30 Corné. Een prachtige plaat uit het jaar 1973. Van de zangeres Jeannette van Zutphen. En zij zingt het nummer Wie weet waar ik hem kan vinden. Dat nummer hoor je nergens meer. Alleen hier.
1: Dat heeft meestal een reden, hè? Dat je niet hoort.
0: Ja, maar ik draai het ook maar één keer, hè?
1: En zit de plaat erin van Romana? Zit hij in de show?
0: Ja, Romana zit uiteraard in de show. De Beuker, de zomerhit van 2026. Ik droom van jou. Mijn hart is van jou en ik zal het je geven.
2: En ook dit is een hit uit de Nederlandstalige Top 1000.
1: Maar je hebt hem wel opgeklopt, hè, Jan, ja, de Romana. Ik ben nu heel erg benieuwd geworden. Heel
0: ik ben volgend jaar in de Top 1000.
1: Oké. Over die Top 1000 dus gesproken. Een hit uit de Nederlandstalige Top 1000 van Jan Smit. Jan en Jan dus, zaterdagmiddag vanuit de Johan Cruijff Arena. En ze beginnen om 3:00 PM.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. Lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Bij elkaar staat er 300 kilometer file. Er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog een kwartier. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord ook een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken vrij, maar sta je ook een kwartier in de file. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen Staphorst en de Wijk is de vertraging een kwartier door een aanrijding. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Knoopend het Vonderen en Roermond is de vertraging ook een kwartier. Dat komt door een autobrand, daar is een rijstrook dicht. En er is ook een rijstrook dicht op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Het wegdek is er slecht aan toe. Vanaf Kuik levert dat 20 minuten extra reistijd op.
4: Jan Paparazzi.
5: En die zegt zo even...

tractor in de kist, dus ik denk altijd dat Desta moet nog komen. Denk daar maar even over na. Een klein beetje muzikale oppepper, een beetje levensgeluk, een beetje levensvreugde en een beetje positiviteit. Op dit radiostation hoor je het zeker na 4 uur 's middags. NTO Sterrenel Radio. Bij Janneman, de heer J. Paparazzi. Ik draaide ook nog Frank van Etten. Ja, die zit er even wat beduidend minder bij. Van de week bekend geworden natuurlijk. Wanneer was het? Gisteren en gisteren. Ze gaan uit elkaar. 4 jaar geleden getrouwd met Melanie. En nu is de koek, de spreekwoordelijke koek, is op, om het zo maar te zeggen. Het kan gebeuren natuurlijk, hè. En ondanks het feit dat hij altijd aan haar gedacht heeft met cadeautjes en dingetjes, want hij zong uit zijn eigen leven: je wilde alleen maar Prada, Gucci en Cartier. En ook nog de loeier uit Loosdrecht met Amalia, Amore Mio, ciao ciao. Welke plaat mag er vandaag zeker niet ontbreken in dit lifestyle magazine? Natuurlijk deze plaat, deze aankomende superhit van een zangeres uit Friesland.

Slippers, echt waar. Want dat is een plaat dit. Oh, hele goede plaat. Paradeplaat hier afgelopen week geweest bij Ster NL Radio. Tot en met de dag van vandaag. Morgen doen we een nieuwe. Ik weet niet welke plaat het is, maar ik ga er nog niks over zeggen. Gewoon blijven luisteren morgenmiddag tussen 2 en 4 naar de eerlijke 25 hier. De top 25 van Ster NL Radio. Tussen 2 en 4 en op zondagmiddag vanwege de omroep CAO in de feestelijke herhaling tussen 3 en 5. Loco Loco, de paradeplaat deze week in handen van Jeffrey Heesen. Daarvoor hadden we een normale verzoek. Die was voor aangevraagd door Ramon de Koning. Die wilde graag Oerend Hart horen. Die heeft namelijk een maat en die is gek op motorrijden. Ik ben zelf geen motorrijder, zegt hij. Ik ben ook geen motorrijder, eerlijk gezegd. Dus. Maar toch even gedraaid. Ja, de klant is koning hier bij Ster NL Radio. En daarover gesproken, ik kreeg een appje in de app van NPO Luister van Sabrina. Die zegt, Janneman, zou je even een voetbalplaat willen draaien voor mijn mannetje Ramon? Hij is bezig met het oranje maken van de voorkant van ons huis. We wonen in Zoetermeer. En wij hebben het meest opvallende oranje huis van de straat. En we zijn helemaal opgetogen rondom het WK. En de wedstrijd van komende

De Nederlandse Tina Turner is weer helemaal terug. Wat een heerlijke vrouw, hè? Samantha Steenwijk. Ja, ze is altijd een beetje gek op me, heb ik het idee. En ze heeft een prachtige plaat gemaakt. Kom, ga mee met mij. Ja, ik ga graag met Samantha mee, in alle eerlijkheid. Geen paardrijden, dat is niks voor mij. Maar wel gewoon een

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, een beetje het normale beeld voor de donderdagmiddag. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd en er staan wat auto's met pech, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Er is daar 1 rijstrook dicht, kost je ongeveer 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 25 minuten extra reistijd. Door een auto met pech sta je nu een uur in de file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. De rechte rijstrook is bij Noorderloos dicht. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht veroorzaakt slecht wegdek bij Boksmeer een 30 minuten oponthoud vanaf Malden. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort ook ruim 20 minuten vertraging.

0: Zandje.
1: Lekker, lekker in de zon.
0: Oh, heerlijk. Hike en lekker, lekker in de zon op Sterren NL. Goeie plaat blijft dat toch. Daarvoor Jeffrey Kuipers, tegenwoordig woont hij in Spanje, La Costa del Sol. Hij zong hier Wat Je Zegt. En hier...

Fantastische Show op Sterren NL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait een plaat van Jeroen van de Boom. Nou, of je van Van Evenhoven. Of Frans Bauer. Of een Gerrit Joling is ook.

Vrouwelijke collega eigenlijk hier op Sterren NL Radio. Onze Emily, waarom nou niet kleuren? Draaiden we daarvoor, bewoog hemel en aarde met Cecilia Rombly. En hadden we ook nog de nieuwe van Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. Dat moet je niet snel zeggen, want voor je PDB ben je spullen af tegenwoordig. Hè? Zo gaat dat, anno 2026. Even kijken, even hallo zeggen tegen Sjaan de Schuif met dubbel F. Die zegt, Janneman, zou jij een plaat willen draaien van Marco Schuitmaker? Het liefste dan deze nacht. Nou, die gaan we even draaien deze middag dan. En Gerda Christiaanse, mooie naam, is er ook bij. En die zegt, ik zou behoefte hebben aan een plaat van Henk Wijngaard. Mijn man Marco, hey, die heet Marco, is namelijk vrachtwagenchauffeur Jan. En hij luistert de hele dag naar jullie gezellige zender. Ik doe het meestal vanaf een uur of 4 's middags. Dankjewel daarvoor. Maar desalniettemin, toch natuurlijke plaat voor jouw man, die ik ook heel veel veilige kilometers wens onder de klanken van de 80-jarige. Jubilaris, de 80-jarige Henk Wijngaard.

Hoi, ik ben André Hazes en onderweg naar huis kan je maar naar één ding luisteren. Het is de warme, zwoele stem van Jan Paparazzi op Sterren.

0: Onvoorstelbaar eigenlijk, hè? 20 jaar geleden de comeback eigenlijk, de doorbraak van de nieuwe Jan Smit met deze superplaat. Als de nacht verdwijnt, terecht applaus voor de man die in augustus concerten gaat geven in Volendam. Gaan we even kijken op jansmit.com, daar staat al informatie op. Er zijn her en der van een paar kaarten te krijgen voor het gebeuren. In begin augustus in Volendam Marina Park. Sterren en Radio is er ook bij het hele weekend. Dus dat wordt mooi. Als de nacht verdwijnt. En de nacht verdwijnt bij Sterren en Radio. 17:15. En dat betekent tijd dat er een Benny Nijman plaat tevoorschijn komt. En vandaag deze plaat van Benny Nijman. Aangevraagd door Danielle Schuif met dubbel F. Oude hit van Anne Murray in het Nederlands. You Needed Me. Benny Nijman om 17:15. Ik hield van jou.
1: Ik wilde niet.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is het oponthoud 30 minuten. Ook op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 50 minuten oponthoud door een auto met pech. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A28 Zwolle-Assen is een auto door de middenberm, een vrachtwagen om precies te zijn, door de middenberm geschoten. Daardoor is in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Van Zwolle naar Assen heb je daardoor 25 minuten oponthoud tussen Bijlen en Assen. De andere kant op tussen Assen en de afrit Westerbork is de vertraging zelfs 40 minuten. Je kunt het beste omrijden in beide richtingen via Heerenveen, dat is over de A32 en de A7. En dan is er een ongeluk gebeurd in Zeeland op de A256 Goes richting Zierikzee bij de afrit Kortgene. Dat kost je ook ongeveer 20 minuten.

0: Philips eruit, Tijuana van Sam de Kwart uiteraard. En daarvoor hadden we Arjan Oosterom van een paar jaar geleden. Goeie plaat ook, pure verleiding. En dan twee plaatjes na 6:30 op deze donderdagavond. Ik heb er eentje meegenomen. Een krakerig singeltje, lieve luisteraars van Ster NL. Uit mijn eigen collectie, een plaatje uit 1974. Ik heb dit volgens mij nog nooit gedraaid hier. In al die 12 jaren dat ik hier al vol vreugde en levenslust en passie die Nederlandstalige platen de ether in slinger op Ster NL Radio voor al die duizenden en duizenden liefhebbers en luisteraars. Ongelooflijk overigens. Echt tussendoor eventjes dit. Dank voor het luisteren. Dank voor het reageren. Echt fantastisch allemaal. Iedere dag weer in de app. Hartverwarmend. Dat gezegd hebbende. Ik was niet van plan dit te zeggen, maar ik heb het nu toch al gezegd. Ja, het is live, dus daar gaan we alweer. Ik ga een plaat draaien uit mijn eigen collectie van een zangeres. Haar naam was Jeannette van Zutphen. En het nummer wat ik ga draaien heet Wie weet waar ik hem kan vinden. Een krakerig singeltje uit 1974 uit mijn eigen collectie. Hele leuke plaat overigens van deze zangeres die geboren werd in Utrecht in 1949 en overleden al in 2005 al. Een tijdje geleden overleden al. Jeannette van Zutphen. Ze maakte plaatjes al in de jaren 60. Ze is van 1949. Dus als meisje van 15, 16 jaar maakte ze haar eerste plaatje al. En dat plaatje heette Mijn moeder is jarig vandaag. En dat heb ik ooit eens gedraaid op de verjaardag van mijn moeder een paar jaar geleden. Jeannette van Zutphen. Toen heette ze nog Jeannette. En later maakte ze echt meer plaatjes. Een stuk of 12, 13, 14 singeltjes hebben ze wel gemaakt, denk ik, al gauw. Tot in de late jaren, wat zal het geweest zijn? 70 zo'n beetje. 4,75 hield het op met de carrière van deze zangeres Jeannette van Zutphen. Maar ik vind het gewoon een leuke zangeres. En dit nummertje is een heel leuk plaatje. Wie weet waar ik hem kan vinden. Uit 1974 dus. En dat is oorspronkelijk een Duits nummertje. En dan heet het Herzen habe keine Fenster. Oh, is dat zo? Daarover een andere keer meer. Want een hart is toch eigenlijk een oceaan vol geheimen. Jeannette van Zutphen. De Nederlandse tekst werd gemaakt in 1974 door Johnny Hoes. De plaat werd uitgebracht op het Telstar-label. En de plaat ging roemloos eronder. Het heeft nooit een hitparade-notering gehaald. Dus, maar het is wel een mooie plaat. Het kraakt een beetje en het gaat om de historische waarde. En dat doe ik altijd in de rubriek 6:30, 7:30. Waar ik een singeltje van thuis meeneem en er iets over vertel. Vandaag dus over deze helaas al jaren geleden overleden zangeres Jeannette van Zutphen. Met haar hit Wie weet waar ik hem kan vinden. Want ik ben zo verliefd. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30, 7:30.

0: ijzerplaat. TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
0: Ja, ik weet niet waar die verblijft, die gast. Ik zag hem een paar weken geleden in Moerdrechtstel tijdens de tv-opnames van het muziekfeest op het plein. De onvermijdelijke Donnie. En toen was hij ook wel een beetje te laat, volgens mij. Hij heeft gewoon moeite met de klok kijken, denk ik. Het is een beetje een vrije geest. Die laat zich niet door de tijd en door de klok leiden. Hé, hey, waar blijf je nou, grappie? Oh, bijna tijd van de show van Janneman. In deze wil ik nog even draaien. Dit is een hele mooie plaat van een goede vriend van mij uit Zwolle.

0: Maandag ga ik er weer draaien, want niemand komt het te weten. Stiekem ben ik met je bezig. Sst, ik ben het vertellen. Lieve luisteraars, dat was hem weer voor vandaag op deze dampere donderdag op SterrenNL Radio, de Jan Paparazzi Show. Klimaatneutraal uiteraard, ik heb alles gedaan, gezegd en gezwegen en gedraaid. En ik zeg, het was mij een waar genoegen.
1: Ja, het is voorbij.
0: Ja, echt waar, een waar genoegen in alle opzichten, muzikaal, persoonlijk. En wat betreft de donderdagavond.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. Dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
2: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in Nederlandstalige muziek. NPO.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
3: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
2: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
4: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
2: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

En dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat naar mij, het ligt een keertje

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
3: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
2: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
4: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
2: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
3: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
2: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
4: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
2: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen direct de vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.